NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle trio in het meeslepende triepelconcert van Beethoven. Luister live mee, morgen om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn gisteravond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken, waardoor twee ruiten sneuvelden. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek. NPO Klassiek.

Een quintet voor piano, viool, altviool, cello en contrabas van Jan Ladislav Dussek. Je hoorde Olga Paschenko op fortepiano en strijkers uit het Fins Barok Orkest. Goedemorgen, Katinka hier. Leuk dat je luistert naar Voor de Dag, het programma waar ik je met muziek van de dag, van de nacht, naar de dag mag begeleiden. Schubert was een componist uit Oostenrijk en hij staat met zijn liederen natuurlijk in een traditie van het Duitsstalige kunstlied, waar dankzij twee geweldige Braziliaanse artiesten, een vader- en dochterduo, kunnen wij horen hoe Schubert misschien had geklonken als hij was geboren iets zuidelijker aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Dit liedje heet Serenata en ik ben benieuwd of je het originele liedje erin kan herkennen.

Je hoorde Serenata, maar eigenlijk was het natuurlijk Ständchen van Schubert. Je hoorde de stem van Livia Nistrovsky en ze werd begeleid door Arthur Nistrovsky. Je hoorde Serenata, maar eigenlijk was het natuurlijk Ständchen van Schubert. Je hoorde de stem van Livia Nistrovsky en ze werd begeleid door Arthur Nistrovsky.

Eerste deel uit de North Country Sketches van Frederik Delius. Ik kende Frederik Delius niet zo goed, maar ik heb denk ik een softspot voor hem. Voor hem. Omdat het een buitenbeentje was in de wereld van de Europese klassieke muziek. En ik juich altijd voor de buitenbeentjes. Frederik was een zoon uit een echte handelsfamilie. Hij werd geboren in Yorkshire in Engeland. Maar zijn ouders waren eigenlijk afkomstig uit Duitsland. En muziek mocht alleen een hobby zijn in zijn familie. En niet iets om geld mee te verdienen. En zo verhuisde Delius op 22-jarige leeftijd naar Amerika. Om de sinaasappelplantage van zijn vader te bestieren. Maar aldaar liet hij de sinaasappels voor wat ze waren. En richtte hij zich vooral op muziek en compositie. En ik zie zo voor me dat die arme sinaasappels langzaam overrijp werden, gingen gisten en schimmelen. Terwijl Delius in een huisje dichtbij aan het experimenteren was met zijn muziek. Want Delius had een unieke compositiestijl. Misschien omdat hij autodidact was en van verschillende stijlen uit de late 19e eeuw meepikte wat hij interessant vond. En eerst bedacht hij de klanken in zijn hoofd. Vervolgens ging hij op zoek naar welke instrumenten deze klanken het beste konden uitdrukken. Als een soort mentale soundscape-fantasie die je met veel geëxperimenteer naar de werkelijkheid probeert te brengen. Frederik Delius woonde op veel plekken in Europa en Amerika, maar hij bleef altijd terugverlangen naar het Engelse landschap waar hij opgroeide. En zo zijn misschien zijn North Country sketches ontstaan. In dit deel, Autumn, word je meegenomen naar de herfst op de moors, de hooggelegen heides van Yorkshire. En er zijn niet echt bomen waar de wind doorheen kan waaien. In plaats daarvan trekt de wind aan het gras en de dorre struiken. En juist door die mistige, kille ruigheid voelt de natuur en het landschap zo dichtbij dat je er wel in zou kunnen verdwijnen.

0: Je hoorde deel 1, Autumn, uit de North Country Sketches van Frederik Delius. Het werd gespeeld door het Bournemouth Symphony Orchestra onder leiding van Richard Heacocks.
1: Voor de dag met Katinka Tiemersma op NPO Klassiek.

Je hoorde van Joseph Haydn een sonate voor piano, hier gespeeld door Ronald Brautigam. En daarvoor hoorde je van Stravinsky een divertimento voor viool en piano, Le Baiser de la Fée, hier gespeeld door Rosanne Philippens op viool en de Vondel Strings. Altijd, als het 1 oktober is, gebeurt er iets met mij. Je zou het een metamorfose kunnen noemen. En waar zou ik dan in veranderen? Een enorme kever misschien? Ik vertel het je zo.

Stiekeme muziek van Tchaikovsky, het Pizzicato Scherzo uit de vierde symfonie, gespeeld door de Russisch Nationaal Orkest onder leiding van Mikhail Pletnev. Hey, ik heb je hulp een beetje nodig. Elk jaar, zo tegen eind september of begin oktober, gebeurt er iets met mij. Ik verander namelijk in een soort golem die alleen nog maar spook- en griezelverhalen wil horen. Ik kruip weg in mijn leesgrot en worstel mij door verlaten ruïnes, onheilspellende kloosters en vervallen landhuizen. Maar als je nog tips hebt, hou ik me graag aanbevolen, want ik ben een beetje door mijn griezelverhalen heen. Stuur mij alsjeblieft wat in de NPO Luister-app. Enge boeken, films, kunst en natuurlijk muziek. En als je een stukje griezelmuziek weet, laat ik jouw tip misschien volgende week horen. Als het tenminste eng genoeg is. Voor deze week heb ik zelf even wat bedacht. Ik heb het wel altijd over muziek die helpt om op te staan, om makkelijker uit bed te komen. Maar wat als je helemaal niet meer kan slapen? Misschien omdat je te veel griezelverhalen hebt gelezen of gehoord. Nou, daar is dit lied van Samuel Barber een mooi voorbeeld van. Dit liedje wat je zo gaat horen, drukt de angst uit voor wat er gaat komen. Angst die ervoor zorgt dat je geen slaap voelt en blijft piekeren met onrust in je hart. Het begint als een slaapliedje, maar al snel klopt de winter op de deur en de winter roept: "Sleep no more." Wat als je nooit meer in slaap valt? In dit lied vind ik de pianobegeleiding het knapste. Er spreekt een kalmte uit, maar ook die onderhuidse spanning die je soms voelt in je botten. Dit is een lied dat precies dat gevoel uitdrukt dat je misschien ook wel kent. Als je jezelf vertelt dat je echt wel in slaap gaat vallen, terwijl je ondertussen elk veel te vroege uur op de klok voorbij ziet gaan. Deze is voor de slapelozen onder ons die ondanks alles toch uit bed moeten.

Laat het maar aan Samuel Barber over om liedjes te schrijven over slapeloosheid. Je hoorde Sleep Now, tekst van James Joyce trouwens. Thomas Allen, bariton, zong het. En Roger Vignolet begeleidde hem op piano. Stuur me trouwens al je tips voor griezelige muziek in de NPO Luister-app. Dan laat ik je dat volgende week horen, zodat we samen kunnen griezelen. Straks na zessen draai ik alle kleuren van de herfst om te vieren dat het 1 oktober is en dat we weer wakker zijn geworden. En ik heb een uitdagend woord voor de dag voor je klaarstaan. Straks na het nieuws en na Beethoven.

NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris waren verloren als gevolg van vulvakanker. Na een reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
7: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: NPO Klassiek.
8: Wake me up when September ends. Oké, geen probleem.
9: Voor de dag met Katinka Tiemersma.

0: Goedemorgen, leuk dat je luistert. Tot 7 uur ben ik hier met Voor de Dag. Je hoorde zojuist een stukje uit de herfst van de vierjaargetijden van Vivaldi. Niet zomaar één van de honderden versies die er bestaan en die er zijn opgenomen. Dit was de versie van I Parrucchisti onder leiding van Diego Fasoles. Als een echte herfstliefhebber mis ik de kou. Maar ik vermoed dat het met alle klimaatproblematiek nog wel even gaat duren voordat ik daar echt van kan genieten. Dus ik hoopte eigenlijk een beetje dat als ik deze lekker brutale, bijna grove versie van de herfst zou draaien, dat iets in het weer een signaaltje krijgt dat het nu wel is echt koud mag worden. Wishful thinking. Ik doe er gewoon nog een schepje bovenop met dit gedicht voor de nacht.
1: Dichten van de nacht.
0: Shakespeare schreef 154 sonetten. En ik ga je nummer 73 voorlezen in de geweldige vertaling van Frans van Deurzen. Dit sonnet gaat over de herfst. Maar het gaat eigenlijk ook over dat je extra moet genieten van dingen, mensen, die je kwijt kan raken. 73. In mei zie je dat kille jaargetij. Als hier en daar een enkel gelend blad zich vastklampt in die doodse galerij van takken waar het vogelkoor ooit zat. In mei zie je het einde van de dag, wanneer de zon zich in het westen blust, waarna de zwarte nacht hem hebben mag, de dagelijkse dood ons hult in rust. In mei zie je de sintels van dat vuur dat jeugdig vlamde, nu ligt het in as, als op een doodsbed in zijn laatste uur verteerd door wat zojuist nog brandstof was. Kijk goed, zodat je liefde sterker wordt, want wat je lief hebt, heb je nog maar kort.

Ja, net als alle herfstbladeren dwarrelt dit liedje langs mijn oren in oktober van Joseph Kosma, Autumn Leaves, gezongen door Eva Cassidy, onder begeleiding van het London Symphony Orchestra onder leiding van Chris Egan.

Van Robert Schumann, een adagio voor, even kijken, voor cello en piano. Het moest gespeeld worden langzaam met innigem Ausdruck. En dat werd prachtig gedaan door Kian Soltani op cello en Aaron Pilsan op piano.

0: Deel 1 uit het concert voor viool en orkest van Sergei Prokofjev. Hier gespeeld door Julia Fischer op viool. Ze werd begeleid door de Russisch Nationaal Orkest onder leiding van Jakob Kreitsberg.
1: Voor de dag met Katinka Tiemersma op NPO Klassiek.
0: Oeh, spannend. Hey, ik ga het woord voor de dag alvast aan je voorleggen. Deze muziek is misschien al een kleine hint. Nou ja, zeg ik eigenlijk al te veel. Maar goed, het woord, of eigenlijk de uitdrukking van vandaag, is to cut a caper. To cut a caper is dat. Een bepaalde kniptechniek van stof, waarbij je zo knipt dat de stof niet gaat rafelen. Als in, he cut the fabric in a caper to make it as neat as possible. Is het B, een bepaalde danstechniek waarbij je ene been als in een knipbeweging omhoog gooit, als in she cut a caper and nearly fell to the floor. Of is het C, een bepaalde snelle snijtechniek waarbij je een koksmes zo beweegt dat het mes de snijplank niet verlaat. He cut the walnuts in a caper to be as quick as possible. Ja, zie daar maar eens uit te komen. Schrijf, spreek of zing het in de NPO Luister-app. En laat me weten of jij weet waar deze techniek vandaan komt en of je hem beheerst.

Een beetje een abrupt einde. Je hoorde van František Benda een concert voor fluit en orkest, het Adagio, met Emmanuel Pahut op fluit en Trevor Pinnock op klavecimbel samen met de Kammeracademie Potsdam. En daarvoor hoorde je van Rossini de overture van Il Barbiere di Siviglia. We waren gebleven bij het woord voor de dag. Ik heb er een leuk muziekje bij. Ik herhaal het nog maar eens, want ik heb al een paar antwoorden, maar of de goede er al tussen zit. To cut a caper. Wat betekent dat nou? Als je het door Google Translate gooit, dan vertelt Google je dat het een kappertje afsnijden betekent. Dat betekent het niet. To cut a caper is dat A, een bepaalde kniptechniek van stof, waarbij je zo knipt dat de stof niet gaat rafelen. Is het B, een bepaalde danstechniek waarbij je je ene been als in een knipbeweging omhoog gooit? Of is het C, een bepaalde snelle snijtechniek waarbij je een koksmes zo beweegt dat het mes de snijplank niet verlaat? Ja, een paar reacties, maar er mag nog wel wat variatie in komen. Laat het me weten in de NPO Luister-app als jij weet wat to cut a caper betekent.

0: Je hoorde het Gloria uit de Hohe Messe van Bach. Les Musiciens du Louvre zongen het onder leiding van Mark Minkowski. Ik ga je eindelijk vertellen wat het woord voor de dag betekent. De meningen waren verdeeld, maar niemand dacht aan antwoord A. Misschien was die iets te obvious. To cut a caper. Is dat A, een bepaalde kniptechniek? Is het B, een bepaalde danstechniek? Of is het C, een bepaalde snijtechniek? Nou, Mark zegt, ik denk antwoord C. Laurens denkt ook C.
1: Ha, Katinka, goedemorgen. Met Laurens. To cut a caper. Ik denk dat ik voor antwoord C ga, terwijl B ook wel verleidelijk is. Maar ik denk dat ik voor antwoord C ga.
0: Ja, Laurens, ik denk toch dat je voor antwoord B had moeten gaan. Want Anton zegt B. Cut a caper. To make a frolicsome leap. En dat kan je heel goed op deze muziek. Hans zegt, antwoord B. Een danspas waarbij je je been omhoog gooit. Gekke dansjes maken is mijn specialiteit. Ik weet dat dat waar is, want deze Hans die reageert, dat is toevallig mijn vader. En die doet inderdaad gekke dansjes. Ja, to cut a caper, dat zeg je als je een dansje doet. Ik haal het specifiek uit het toneelstuk Drie Koningen van Shakespeare. Een caper doe je in een wilde sprongdans. Die heet een gaillard. Dat is de muziek die je ook hoort spelen op de achtergrond. Het is de bedoeling dat je je heel hard afzet, je been gestrekt omhoog gooit en landt op je andere been. Het is echt een kunst. Je hebt er erg sterke kuiten voor nodig. Het ziet er ook nog eens heel grappig uit. Dus als je nu hopelijk vrolijk bent omdat je het antwoord goed had, doe het dan even om echt wakker te worden. Cut a caper. Dank voor het luisteren. Dank voor de reacties. Zometeen de ochtend met Hans Smit. Ik ben er volgende week weer met griezelmuziek, een nieuw boek en een nieuw uitdagend woord voor de dag. Tot dan!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een bijzondere familietraditie. Violist Lisa Verstman en haar muzikale ouders spelen jaarlijks een concert ter ere van componist Dmitri Shostakovich. Hoe dat klinkt? Je hoort het in de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
2: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
1: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
3: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
4: Ik werk mijn eigen helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
3: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
5: Vanavond 5:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar volgens journalisten leeft ze nog. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Ze moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie eraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn de Belastingdienst op bezoek te krijgen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
4: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
6: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
7: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
8: Ja, kun je blijven staan?
9: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
10: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
7: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
11: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
12: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
13: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
12: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
14: Vanavond 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
11: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
15: Thank you.
0: Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
15: Zou ik bijna zeggen. Na al die mooie herinneringen gisteravond aan Paulien Cornelissen over haar taalgevoel, empathie, spitsvondigheid. Wat zou ik er nog aan toe kunnen voegen? Muzikaliteit. Paulien was de gast in Opium lang geleden in Vondel CS. En na afloop was ze niet van de vleugel weg te slaan. Samen met Jet Berghout speelden ze tot ver na de uitzending. Samen, quatre mains, want een ander de ruimte geven, ook dat kon ze.

0: Arthur en Lucas Jussen, piano vierhandig met deze langzame wals, Vals lente van Germain Taillefer. Goedemorgen, 1 oktober, een nieuwe maand, ja, die ik wel anders had willen beginnen. De eerste dag brengt veel Paulien Cornelis op de voorpagina's uiteraard. Ze trok iedereen in haar compleet eigen wereld, schrijft NRC. Trouw noemt haar een uniek observator van onze taal. En bij haar hilarische eerste column voor de Volkskrant uit 2018... over een vogeltje dat bij nader inzien een marspapiertje blijkt te zijn, brengt die krant een prachtige zwart-wit foto van haar. In haar originaliteit en veelzijdigheid ongeëvenaard, al dus het bijschrift. Er staat nog meer op de voorpagina's, ja, over Russische kernwapens, sancties tegen het strafhof en Sierra Leone. Komen we nog wel op terug. Straks een nieuwe ontbijtgast, een nieuwe crypto. Die oude van gisteren, die kon niet meer. We hebben een bezetting die klinkt als een leesplankje. Gijs doet de techniek, Teun de muziek en Hans de presentatie. Teun, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Hans.
0: Ben je er helemaal klaar voor?
1: Ja, zeker. Okay, ja, dat ouderwetse leesplankje, ik ja, weet precies, het nog wel, met boer Teun.
0: Ja, precies. Ja. Oké, fijn dat je er bent. Welkom bij de ochtend.

Het Freiburger Barokorkester onder leiding van Pablo Heras Casado met het intermezzo uit de Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. Het is 7:12. Nieuwe crypto, ik had het je beloofd. Ja, en een mooie prijs ook. Maar het is wel een verrassing. Ik kan niet zeggen wat het is. Het zijn twee albums die we maken een soort verrassingspakketje van cd's die we nog hebben liggen. We moeten even plaats maken voor die top 400 werken allemaal. Hè? Dus ruimte maken in de kast. Dus twee verrassings-cd's. Die kun je verwachten als je wordt uitgekozen na het insturen van de goede oplossing. Dat kan via de mail, deochtend@kro-ncrv.nl of via de app, de NPO Luister-app, waar je ook een bericht kunt inspreken. Altijd leuk. Opgave van vandaag luidt als volgt. Zorgt voor platte borders in de notenkraker. Zorgt voor platte borders in de notenkraker. Veel succes.

0: Mooi zeg dit. Prachtig.
1: Ja, van de jonge Britse componiste Carenza Briggs.
0: Ja, Media Vita heet het. Je hoorde de Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge, onder leiding van Anna Lapwood. Het is 16 over 7. Ja, is leuk. We hebben een nieuwe ontbijtgast. Annemie Gallimon, dermatoloog, huidexpert. Ook actief in het bestrijden van medische desinformatie. Annemie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het eerste keer dat wij elkaar spreken. Je bent nieuw als ontbijtgast. Even om kennis te maken. Hoe neem jij het nieuws over het algemeen tot je in de vroege ochtend?
2: In de vroege ochtend? Ja, ik sta relatief vroeg op. Ik heb natuurlijk een feed. En ik kijk de grote kranten, kijk ik de koppen na.
0: Ja.
2: Ik scan en dan probeer ik te distilleren hoe de wereld eruit ziet.
0: Ja, dat is mooi, ja. Zo werkt dat, ja. En wat is je deze keer opgevallen? Dat je dacht, daar wil ik het over hebben.
2: Ik heb twee items die mijn specifieke interesse hebben in medisch.
0: Ja.
2: Dat gaat over een artikel dat in het AD als eerste stond en nu stilaan opgepakt wordt door de rest van de media.
0: Mm-hmm.
2: Operatie die bij de penis al 40 jaar lang kon, kan nu ook mogelijk bij de clitoris. En de operateurs snappen niet waarom dit zo lang geduurd heeft.
0: Mm.
2: En het tweede is dat Google zijn nieuwe, de zoveelste nieuwe AI-model, even terug in het, zullen we maar zeggen, hondenhok zet. Om te kijken of het goed opgevoed is.
0: Ja, ja, bizar.
2: Deze twee heb ik uitgepikt.
0: Ja, laten we met het eerste beginnen. Een operatie die dus al 40 jaar mogelijk was bij de penis, nu ook bij de clitoris. Wat is dat voor operatie? Ja.
2: Wij zien vrouwen die vulvakanker hebben, dat wij daar om de kanker goed weg te snijden vrij grote gedeeltes weghalen en in sommige gevallen ook de clitoris. Dan besluiten we boven de clitoris met een huid. Ja, dan snap je ook wel dat stimulatie vrijwel onmogelijk is als je het onder de Mount Everest gaat bedekken. Waarbij de genitale verminking, dat kennen we vanuit sommige landen, blijkbaar besnijdenissen, mogelijk was, hebben we blijkbaar daar bij deze vrouwen niet aan gedacht. Als je het leest, lijkt het kinderlijk eenvoudig. Nou, dat is eigenlijk nooit zo.
0: Mm.
2: Waarbij we de vrouwen dit gevoel toch terug kunnen geven. Mm. De kop viel mij op, wat al 40 jaar lang bij de penis kon. Want ja, vrouwen zijn toch een beetje achtergesteld in de zorg.
0: Yeah.
2: Blijkt nu wel mogelijk voor de vrouwen. Maar als je dan dieper gaat kijken, hè, dus die operatie bestond eigenlijk al bij genitale verminking, of de besnijdenis van vrouwen,
0: ja.
2: Waarbij dat ik het mooi vind dat dit nu ook voor deze vrouwen kan.
0: Ja, het is inderdaad.
2: Het is toch wel een impact.
0: Precies, en een goede ontwikkeling inderdaad, het gelijk trekken van mannen en vrouwen op het gebied van medicijn ook, hè, ontwikkeling, dat het blijft altijd nog achter.
2: Ja.
0: Mooi bericht in AD. Dat bericht over uit de Volkskrant over AI in het hondenhok. Ik vind het mooi. Wat houdt het in dat voorlopig geen AI-agents meer in het wild worden losgelaten?
2: Nou, de nieuwe.
0: Hè? Ja,
2: dus
0: ja.
2: Ik ben altijd, ik volg AI op de voet. Ik zie ontzettend veel mogelijkheden.
0: Mm.
2: Maar vanuit mijn spreekkamer zie ik ook patiënten met, zullen we maar zeggen, AI-bagger binnenkomen. Wij zien vanuit de ziekenhuizen natuurlijk al de bedreigingen ook komen. Hè? Dat regelmatig systemen uit voorzorg al dichtgaan of soms na een hak dichtgaan. Natuurlijk is de zorg niet het enige. Hè? We hebben natuurlijk ook de banken, maar ook bijvoorbeeld stroomvoorzieningen, kerncentrales, onze afsluitdijken. Ja, dat is toch ook allemaal een beetje computergestuurd.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk altijd, er is nu weer een nieuw model, Gemini 4 Argon. Ja, de namen vind ik altijd heel mooi. Ik kan niet meer volgen wie die is en wie van wie is. En
0: ja.
2: Blijkbaar is die toch een beetje stout, zullen we maar zeggen. Ik weet niet zo heel goed wat ik ervan moet denken.
0: Nee.
2: Ik weet ook niet of die waarschuwingen altijd terecht zijn of dat het meer een marketingmodel is.
0: Oh ja, dat kan ook nog. Dat de gewaarschuwd wordt van deze is wel heel krachtig. Zo van, ga die vooral gebruiken. Hm. Ja,
2: precies. En we hebben hem veilig gemaakt. Dus ja.
0: Ja. Oké, nou Gemini 4 Argon, we zijn gewaarschuwd. Dat stond in de Volkskrant. Mogen we tot slot nog muziek voor je draaien?
2: Ik heb eentje gekozen. Ik ben geen groot liefhebber, wel vanuit mijn jeugd, met mijn ouders. Ik heb mijn volk.

0: volgers op social media gevraagd welke stukken zij heel mooi vonden en welke zij vonden dat in aanmerking kon komen voor het ochtendprogramma.
1: Ja.
0: Eentje is Haydn Le Matin. En die heb ik gekozen, want ik ben dan natuurlijk onderzoek gaan doen over Haydn zelf. En het blijkt dat zijn schedel uit zijn graf gestolen was, omdat in die tijd mensen dachten dat aan de hersenen en de schedel je kon zien of iemand een muziekknobbel had.
1: Oh.
0: Ja, dat vond ik. Ik ja. hoop dat het feitje waar is, want ik ben geen bijer. En pas veel, denk zelfs twee eeuwen later, lichaam terug compleet gemaakt.
1: Ja.
0: En zo zie je hoe de wetenschap over de eeuwen heen ook kan evolueren wat we zoveel jaren geleden dachten, dat nu toch wel compleet nutteloos feitje was.
1: Precies, wat een mooi verhaal. Fijn dat Haydn weer compleet is en dat we naar zijn muziek nog altijd kunnen luisteren. Le Matin, de ochtend. Dankjewel Annemie voor deze selectie van het nieuws en ook dank aan je volgers voor het kiezen van die muziek van Haydn. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

Dat was Florilegium onder leiding van Ashley Solomon met het eerste deel uit Le Matin, de symfonie nummer 6 van de complete Joseph Haydn. Hij hield zijn hoofd erbij. Dat was de keuze van onze nieuwe ontbijtgast die we net aan de lijn hadden, Annemie Galimon, en haar volgers niet te vergeten. Dit is compositie van de Oekraïense Natalia Tsuprik. Voordat we zo dadelijk naar het nieuws gaan, de compositie is getiteld The Sun Was Low. Nou, daar zien we helemaal niets van. Het is hartstikke bewolkt.

0: het leek wel een soort glasharper aan het einde. Dat was de vibrafoon.
1: Dat was de vibrafoon, ja.
0: Van Elsa Bradley. Je hoorde Alice Hughes op de harp en Margarita Balanas op de cello. Christine Balanas op de viool met The Sun Was Low van Natalia Tsuprik. Is het 1:30 al inmiddels. Tijd voor het nieuws. Er komen een makelaarsregister en een klachtenloket waar ontevreden kopers en verkopers terecht kunnen. Met die maatregelen wil woonminister Boekholt O'Sullivan misstanden aanpakken. Sommige makelaars houden informatie achter of spelen kopers en verkopers tegen elkaar uit. De minister is daar helemaal klaar mee.
2: De meeste makelaars deugen en die doen het allemaal hartstikke netjes. Maar er zijn ook makelaars die daar met de pet naar gooien. En dat moet stoppen.
0: In het uiterste geval kunnen makelaars een verbod krijgen om hun werk nog te doen, zegt de minister tegen RTL Nieuws. De executie van de Amerikaanse Christa Pike is mislukt. Na 2 dodelijke injecties leeft ze nog. Zo bevestigen de autoriteiten. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Een Amerikaanse verslaggever zegt dat dit nog nooit eerder is gebeurd.
3: The protocol doesn't talk about what happens if you do this twice and they're still alive. This is pretty unprecedented. None of it should have happened and it wasn't planned for.
0: Ja, Pike kreeg de doodstraf in 1995 voor een moord die ze samen met haar vriend pleegde toen ze 18 was. De hele dag is nog geprocedeerd tegen haar executie. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof gaf uiteindelijk toestemming. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van het ijs is gesmolten, zeggen Zwitserse onderzoekers. Niet alleen de hitte was een probleem. Ook viel er afgelopen winter maar weinig sneeuw. De gletsjers zijn meters gekrompen, zegt deze deskundige tegen de NOS.
4: Eentje waar het goed gaat, dan spreken we over ongeveer 2 meter verlies. Eentje waar het slecht gaat, ja, 4 meter verlies. En 5% is gewoon echt enorm. Moet je gewoon inbeelden, als je dat 20 jaar per rij hebt, blijft er gewoon niks meer over.
0: Ja, kleine gletsjers in Zwitserland zijn al helemaal verdwenen. De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslag van Joods personeel en medewerkers die in het verzet zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde tijdens de onthulling van een monument met de namen van 282 vermoorde oud-studenten en medewerkers. Volgens een van de initiatiefnemers waren het vooral Joodse medewerkers die werden weggestuurd.
5: Ik ben heel blij dat er nu een monument is met allemaal namen erop. Namen geven toch allemaal personen weer die allemaal een eigen leven hebben gehad, een eigen verhaal.
0: Bij de Universiteit van Amsterdam was al een oorlogsmonument met namen, zo bericht AT5, maar dat was niet compleet. Niels Erkens dan met weer en verkeer.
6: In het westen is het droog, kan ook af en toe de zon even schijnen. In het oosten komt bewolking voor en vallen buien. Het wordt vanmiddag 19 of 20 graden. Op de weg is het een drukke ochtendspits, zegt de ANWB, met de meeste files in de Randstad en Noord-Brabant. De meeste vertraging heb je nu op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord 9 kilometer, staat een auto in brand. De vertraging is nu 1 uur.
7: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

0: Twee walsjes van Chopin. Nou, walsen, zeg maar, walsen gewoon. Van Chopin door Anna Fedorova gespeeld. Ja, gooi jij er even iets tussendoor, zegt Teun tegen mij. Zo communiceren wij hier in de studio. Van, ja, bedenk even wat,
1: Smit. Regie aanwijzen.
0: Ja, leuk. Ja. Ik heb net, toevallig heb ik NRC openstaan. En het ikje, de bijdrage van een lezer. Ach, die is dan wel weer grappig om voor te lezen. Getiteld Dante. Opa Rini haalt kleinzoon Floris, 4 jaar oud, na schooltijd op. Bij het verlaten van het schoolplein groet Floris een van zijn klasgenootjes. Hoi Dante, tot morgen. Thuis enkele uren later vraagt opa aan Floris hoe dat klasgenootje ook alweer heette. Dante, zegt Floris. Oma Andrea, Dante is een Italiaanse filosoof. Floris, heel serieus, dat is een andere Dante.

0: Het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Erik Eriksson met C'est la petite fille du prince uit de chanson française van Francis Poulenc was dat. We hadden het net in het nieuwsoverzicht over dat het zo droog was in het westen. Maar volgens iemand in Amsterdam komt het daar met bak uit de hemel. We hebben even gecheckt, het is een hele lokale bui binnen de ring. Nu is het tijd voor de krant. Nicolien de Waal maakt het nu volgende overzicht. En Niels begint.
1: De Europese Commissie wil dat er één communicatiesysteem komt voor hulpdiensten in de hele EU. Dat meldt het AD. Politie, brandweer, ambulances en mogelijk ook het leger kunnen daarmee bij een grote crisis beter samenwerken. In 2030 moet dat gezamenlijke communicatiesysteem er zijn.
0: Ja, nu communiceert elk land nog via vaak verouderde radionetwerken. Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat hulpdiensten die in andere landen bijspringen hun eigen apparatuur kunnen gebruiken. Afgelopen zomer bleek dat bij de bosbranden een groot struikelblok.
1: De Telegraaf schrijft dat de politie de toename van drugslabs in woonwijken een halt wil toeroepen. Er is daarom een ecstasy-geurkaart gemaakt, zodat bewoners eerder een drugslab bij hen in de buurt kunnen ontdekken. Ruik je onraad, haal er dan niet je neus voor op, zegt een politiewoordvoerder in de krant.
0: Ja, een drugslab in een woonwijk is levensgevaarlijk. En met zo'n ecstasy-geurkaart weten mensen dat er letterlijk een luchtje aan zit. Verschillende politici gingen met de geurkaart Den Haag in om mensen te laten ruiken. Ze omschrijven de geur als anijsachtig. Velen geven aan zeker de politie te bellen als ze de geur bij hen in de wijk ruiken, maar wel anoniem.
1: Voor een kleine groep tieners met heel ernstig overgewicht wordt een maagverkleiningsoperatie mogelijk. Dat schrijft NRC. Er zijn in Nederland zo'n 650 tieners met obesitas. Ze lopen hierdoor risico op onder andere hartklachten, diabetes, hoge bloeddruk en gewrichtsklachten.
0: Als deze patiënten bijna volgroeid zijn, komen ze vanaf nu in aanmerking voor een maagverkleining. Ze kunnen eind dit jaar terecht in Veldhoven en Haarlem. Voorwaarde is wel dat ze een uitgebreid screeningstraject doorlopen. De maagoperatie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
1: Alle kranten staan stil bij het overlijden van columnist, schrijver en cabaretier Paulien Cornelissen. Natuurlijk ook haar eigen krant, de Volkskrant, waar ze 3 keer per week een column voor schreef. In 150 woorden beschreef ze haar blik op de wereld. Die had vaak te maken met taal.
0: Een zogenoemd vage taalfenomeen bekeek Cornelissen vaak van alle kanten, zo schrijft de krant. Ze vroeg zich ooit af, wat betekent het als je inademend praat? Een rondgang langs deskundigen leidde niet tot een antwoord, maar deed haar wel denken aan een zinnetje dat ze tijdens haar opleiding psychologie vaak hoorde. More research is needed.
1: En de oude klaagzang is dat jongeren geen klassieke concerten bezoeken, waardoor de muziek uitsterft. Nou, Trouw dook erin en concludeert dat de leeftijd in de concertzalen best meevalt. De krant komt tot de conclusie dat ook jonge mensen van klassiek houden, maar je moet ze wel zien te werven.
0: Ja, bij het Concertgebouw in Amsterdam zijn ze best trots. Zo schrijft de krant, 1/4 van de bezoekers is jonger dan 35. Deze groep houdt vooral van symfonische concerten van grote orkesten. En om jonge mensen te trekken gebruikt het Concertgebouw een heel eenvoudig middel: goedkope kaartjes. En tot zover de kranten.

0: Ja, we hadden het net over dat inademend praten in dat krantoverzicht. Maar dat valt niet mee hoor. Als je
1: Mietjeslav Weinberg, kandidaat Thompson en Amsterdam Symfonie onder leiding van haar.
0: Dat is toch niet geen...
2: Met een zuurstofapparaat hier aan moeten komen, Hans.
0: Ontzettend, ja, dan ga je van hyperventileren. Goed, doen we maar niet. Alles met de stembanden op gewone werking. Ik herhaal nog even de crypto. Ja, wat heb ik hem? Hier is hij. Zorgt voor platte borders in de notenkraker. Dat is de opgave. Niet goed is deurmatten. Dat kwam al voorbij. Dat is niet goed. Als je meedoet, maak je kans op een verrassingspakketje met twee mooie albums die onlangs zijn verschenen. Met een strikje erom, heeft Teun ook net beloofd.
2: Een mooi NPO klassiek lint.
0: Precies, ja. Goed, voor kwart voor negen graag de oplossing bij ons via de mail deochtend@ncrv.nl of via de NPO Luister app waar je ook een bericht kunt inspreken. Ik hoor al muziek van Rembrandt Villiers. Leaves of Green. Mooi. Dat voert ons naar het nieuws. Daarna gaan we het. Het is een onderwerp wat je elk jaar rond deze tijd kan doen. En we doen het weer. Samen stoppen met roken. Dat werkt veel beter dan wanneer je het in je eentje doet. Dat is de gedachte achter Stoptober. Jaarlijkse actiemaand. Die begint weer. En het is donderdag. Dus dat betekent rond kwart voor negen. Een fijne muziek. Nee, filmtip van Absacht. Digger is de film met Tom Cruise. Waar hij het over gaat hebben. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle Trio in het meeslepende triepelconcert van Beethoven. Luister live mee. Morgen om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
2: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
3: Ik werk mij eigenlijk helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
2: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
4: Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
1: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens minister van Volkshuisvesting Boekholt O'Sullivan drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn de Belastingdienst op bezoek te krijgen om toch extra premies of loonbelasting te betalen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
2: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen opgepakt. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in een voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zou er op verschillende plekken met zoutzuur zijn gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Het gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. Er is nog niemand opgepakt. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
3: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
1: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Toen was ze 18 jaar. Het weer vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
4: Ster. 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
5: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
6: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
7: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
8: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
6: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
9: Stoptober begint vandaag en het is ook de internationale dag van de koffie. Nou, die twee worden vaak in één slechte adem genoemd. Koffie met een sigaret. Nou, stoppen met roken kan ik niet, want ik ben nooit begonnen. Maar ik vier graag die koffiedag extra stuiterend van de cafeïne. Ik heb de machine hier op de vloer net een aanmoedigend klopje op de kast gegeven.

Caroline Sampson drinkt hem zwart met een wolkje melk, volgens mij. Ai, wie schmeckt der Kaffee süße, was dat de koffiecantate van Johann Sebastian Bach met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Het is 1 oktober vandaag. De Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken spreken elkaar. Op de agenda van hun top staat onder meer de situatie in de Spaanse exclave Ceuta, waar deze zomer tienduizenden migranten kwamen binnenvallen. Burgerrechtenbeweging Control-Alt-Delete herdenkt mensen die zijn omgekomen bij of na aanhouding door de politie. Volgens de organisatie gebruikt de politie soms te veel geweld. En de Batavia gaat terug naar Lelystad. De replica van dat VOC-schip is de afgelopen tijd in Amsterdam in een stalen draagconstructie gezet. Het schip kampt met houtrot en op deze manier kan het behouden blijven. 1 oktober, ook de dag van Stoptober, gaan we het straks over hebben. En om 8:45 bespreekt Abzacht de film Digger met Tom Cruise over een oliebaron die een milieuramp op zijn geweten heeft. En we hebben een crypto. Zorgt voor platte borders in de notenkraker. Welkom terug bij de ochtend.

Por una cabeza was dat van Carlos Gardel met iets Schak Perlman op de viool en de Pittsburgh Symphony onder leiding van John Williams. Straks aandacht voor Stoptober, stoppen met roken. Als je daar ooit mee bent begonnen, wanneer je het niet in je eentje doet, gaat het je misschien beter af. Dat doen we na deze I Smoke van zanger T. Tour van de Faroe-eilanden in Holland Brock.

0: I Smoke was dat van Nico Muley en Tetur Lassen. Samen brachten ze het met Holland Brock. Het is 14 over 8. Stoptober begint vandaag, de jaarlijkse maand waarin mensen elkaar helpen om te stoppen met roken. Tienduizenden mensen doen daar elk jaar aan mee, van wie het een aanzienlijk deel ook inderdaad lukt om na die maand af te blijven van sigaretten en vapes. Ik praat erover met huisarts Pim Keurlings, lid van het artsencollectief tegen roken. Artsen slaan alarm, want ook voor artsen is deze maand een belangrijke rol weggelegd. Pim Keurlings, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het moeilijk eigenlijk, stoppen met roken?
1: Ja, ik merk in de praktijk dat het voor patiënten vaak toch echt moeilijk is. Roken is een van de ernstigste verslavingen in Nederland. Nicotineverslaving is een beetje vergelijkbaar met een heroïneverslaving. Dus stoppen is toch soms best moeilijk. Tegelijkertijd met goede hulp en zeker ook met professionele hulp lukt het toch bij veel patiënten uiteindelijk wel.
0: Ja.
1: En wij hebben daar inderdaad zeker een rol in te spelen als artsen en zorgverleners.
0: Ja, en dat samen stoppen, dat gaat dan mensen beter af dan het in je eentje uitzoeken?
1: Ja, wij merken inderdaad, en ook uit onderzoek blijkt dat als je met omgevingssteun of met online steun of steun van een app, dus het kunnen ook mensen uit de indirecte omgeving zijn, dat je dan inderdaad echt een grotere kans maakt om te kunnen stoppen en ook om gestopt te blijven op de langere termijn. Dus steun vanuit partner, omgeving is ontzettend belangrijk.
0: Ja, nou weet iedereen inmiddels wel, lijkt mij, dat roken niet echt gezond is. Sterker nog, dat het gewoon slecht voor je is en dodelijk. Hoe overtuig je als arts mensen om toch te stoppen? Wat voor middel heb je in handen, behalve zeggen van doe het toch niet?
1: Ja, dat klopt. Veel mensen die roken weten inderdaad in abstracte zin dat het slecht is en ook wat het ongeveer met ze doet. Tegelijkertijd heeft het toch vaak veel zin om nog goed uit te leggen wat nou daadwerkelijk de risico's zijn als arts. Zeker als iemand op dat moment voor je zit met klachten of ziekten die door dat roken zijn ontstaan. Dan is dat natuurlijk een hele duidelijke link te leggen.
0: Ja.
1: En het is vaak goed om in abstracte zin dat het slecht is en ook wat het ongeveer met ze doet. Tegelijkertijd heeft het toch vaak veel zin om nog goed uit te leggen wat nou daadwerkelijk de risico's zijn als arts. Zeker als iemand op dat moment voor je zit met klachten of ziekten die door dat roken zijn ontstaan. Dan is dat natuurlijk een hele duidelijke link te leggen.
0: Ja.
1: En het is vaak goed om dan dus expliciet een stopadvies

0: persoonlijke dingen zijn. Niet alleen financieel bijvoorbeeld, dat het minder geld kost.
1: Ja.
0: Maar ook dat het bijvoorbeeld de kleinkinderen beschermt voor meeroken. Of iets doet voor een betere huid of beter haar.
1: Ja.
0: Er kunnen allerlei redenen zijn.
1: Ja, dus inspelen ook wel op het gevoel, denk ik. Dat is wel belangrijk, hè?
0: Zeker, ja. Ja, wij proberen toch altijd wel echt ook die nadelen goed te illustreren.
1: Mm-hmm.
0: Dat veel rokers weten wel dat het slecht is, maar weten niet bijvoorbeeld dat ze vaak gemiddeld 10 jaar eerder overlijden dan mensen die niet roken. Dat is zo, hè. 10 jaar eerder overlijd je en de helft van de rokers overlijdt uiteindelijk door dat roken. En dat zijn toch vaak getallen die bij mensen wel echt binnenkomen als je ze dat vertelt en ook dat illustreert aan de hand van dingen die op dat moment echt al bij iemand spelen.
1: Ja. Ja.
0: Dus toch is dat vaak wel nog extra goed.
1: Ja, nou denk ik bij mensen die willen stoppen met roken ook al heel snel aan mensen met van die gele vingers. En op leeftijd, je zei net al, hè, kleinkinderen. Maar veel jongeren roken tegenwoordig toch ook weer met die vapes en zo. Is Stoptober ook op die doelgroep gericht?
0: Ja, zeker. Dat klopt helemaal. Een heel groot probleem is nu dat de jeugd, de jongste jongeren al starten met nicotinegebruik. Vaak in een andere vorm dan het roken van sigaretten, maar dus door vapes of door snus of verhitte tabak.
1: Ja.
0: Dat zijn dus eigenlijk allerlei zijroutes waarmee toch ook een nicotineverslaving ontstaat.
1: Ja.
0: En uiteindelijk later ook een grotere kans ontstaat om te gaan roken.
1: Hmm.
0: En ook die jongeren kunnen inderdaad deze maand, deze 28 dagen, meedoen aan het programma via de website of via de app. En ook zij worden dan op die manier hopelijk gesteund om ook met wat zij nu al hebben qua verslaving te stoppen.
1: Ja, ze worden anders aangesproken, neem ik aan, dan die verstokte roker van hogere
0: Zeker,
1: leeftijd.
0: Ja. Ja, ja. Ja, dat zijn weer heel andere gesprekken inderdaad die je dan met zo'n jongere voert. En waarbij je inderdaad ook weer heel andere dingen bespreekt om die motivatie te verhogen. Dat gaat vaak weer om heel andere dingen.
1: Ja, nou zijn er in de zorg natuurlijk ook heel veel mensen die roken. U zult het ook ongetwijfeld om u heen zien. Of misschien rookt u zelf nog wel. Dan geef je niet het goede voorbeeld.
0: Ja, nee, dat klopt helemaal. Dus ik zie ook wel eens bijvoorbeeld aan de rand van het ziekenhuis toch een medewerker ergens staan te roken bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Dus dat klopt. En dat stoort me ook soms wel eens. Ik denk dat we als zorgverlener eigenlijk natuurlijk het liefst het goede voorbeeld geven. Tegelijkertijd is het zo'n ernstige en wijdverbreide verslaving dat ook mensen in de zorg soms ooit gestart zijn met het gebruik van nicotine.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, dat ontslaat ons vind ik allemaal niet van toch die soort van plicht om het bespreekbaar te maken en mensen daarbij te helpen. En het zou natuurlijk mooi zijn als we daar allemaal ook het goede voorbeeld bij geven.
1: Ja, dat is mooi. Ik wens u veel succes deze maand. En ik hoop dat er veel mensen overwegen om te gaan stoppen en het ook daadwerkelijk doen. Huisarts Pim Keurlings, betrokken bij het artsencollectief Artsen Slaan Alarm.

Een aria van Vivaldi bewerkt door Andrea Starkman voor klarinetconcert. Martin Frust hoorde je bij Concerto Köln onder leiding van Alexander Scherf in La Fenice. Ja, de Phoenix die oprijst uit de as, of de asbak in dit geval, meer van toepassing. Na het gesprek over roken. We hebben nog meer rokerige muziek zo dadelijk. Eerst even de crypto nog herhaald. Zorgt voor platte borders in de notenkraker, dat is de omschrijving. Niet goed is deurmattend. Verder zijn er veel oplossingen reeds binnen, maar die van jou kan er nog bij. Mail naar deochtend@kro-ncrv.nl of naar de NPO Luister-app. Laat daar een bericht achter, dan kiezen wij rond 8:45 een winnaar uit. Dit is Fumeux, Fumpag, Fumé. Als dat niet rokerig is, dan weet ik het niet meer.

0: Ja, dat rookt als een schoorsteen. Fumeux, fume, parfumé van de 14e-eeuwse componist Solage. Je hoorde à la Francesca onder leiding van Brigitte Lenne. Het is bijna 8:30. Het nieuwsoverzicht hier bij de ochtend. Woonminister Boekholt O'Sullivan grijpt in op de makelaarsmarkt. Met een verplicht register en een klachtenloket wil ze een einde maken aan misstanden. Het komt nu te vaak voor dat makelaars zich niet aan de regels houden, vindt de minister. En ook werken niet alle makelaars transparant genoeg.
1: Mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden, maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
0: Boekholt zegt tegen de NOS dat makelaars de kans hebben gekregen om zelf zaken te verbeteren, maar dat ze dat niet is gelukt. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is. Minister Aartsen van Werk en Participatie wil duidelijkheid geven aan ondernemers. Hij werkt aan duidelijke criteria. Zelfstandigen moeten bijvoorbeeld 3 opdrachtgevers hebben en een zakelijke rekening. Zo zegt Aartsen tegen de NOS.
2: Met de nieuwe wet komt er na 22 jaar eindelijk duidelijkheid over een simpele vraag. Wanneer kan ik nou als ZZP'er werken of wanneer kan ik nou met ZZP'ers werken?
0: Bedrijven lopen nu kans op boetes en flinke naheffingen als de Belastingdienst oordeelt dat iemand achteraf toch geen ZZP'er is. De Amerikaanse staat Tennessee onderzoekt wat er misging bij de mislukte executie van de veroordeelde Christa Pike. Ze is naar een ziekenhuis gebracht nadat ze nog leefde na 2 dodelijke injecties. Volgens een verslaggever van de BBC hoorden ooggetuigen Pike nog ademen.
3: Eyewitnesses in a viewing room described hearing breathing and snoring sounds for 40 minutes before they were escorted out. Lawyers applied for a halt to the execution and requested immediate medical care.
0: Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Haar advocaten hebben de hele dag geprobeerd om de executie tegen te houden. De veelbesproken Israëlische documentaire NASA gaat vandaag in première, ook in Nederland. Militairen en inlichtingofficieren vertellen in de film over de systemen die het Israëlische leger in Gaza gebruikte om massale bombardementen op burgers uit te voeren. NOS-buitenlandredacteur Eliane Lampe zag de film al.
4: Aan de hand van AI-systemen werden doelen aangewezen waardoor in korte tijd op hele grote schaal gebombardeerd kon worden. En die militairen vertellen in die documentaire hoeveel burgers daarbij omkwamen was geen issue. Het idee was, we moeten Gaza van de kaart vegen na die aanval van Hamas.
0: Ja, 5 sterren in de meeste kranten vanochtend voor die documentaire. De Israëlische regering en het leger zijn woest op de documentairemakers. Ze worden bestempeld als landverraders. Dan Niels Erkens met weer en verkeer.
5: In het westen is het overwegend droog en kan vandaag de zon ook even schijnen. In het oosten meer bewolking en soms flinke buien. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. Het is nog altijd een drukke ochtendspits. Volgens de ANWB nu ruim 700 kilometer aan file. Meeste vertraging op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord 8 kilometer. 3 kwartier tijdverlies oorzaak een kapotte vrachtwagen.
6: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

staat hij in de klassieke top 400? Ja, ik denk het toch wel. Dit is piano quintet nummer 2 van Dvorak. Christian Zacharias hier bij het Leipziger Streichquartet. Vanaf aanstaande maandag horen, weten we het of hij in de lijst staat. Zo dadelijk film met Abzacht. Dit is muziek van Keiko Abe.

0: compositie van Keiko Abe. Variaties over Lacrime Pavane van John Dowland. Je hoorde Vivi Vasileva op de marimba. Het is 12 over... Ja, film. 12 over half 9 op deze donderdag. Dat betekent aandacht voor film. Ab Zacht, goedemorgen. Ab.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Jij wil het graag over Digger hebben. Tom Cruise speelt daarin de gelijknamige oliemagnaat die een milieuramp veroorzaakt. Film van de Mexicaanse regisseur Alejandro González Iñárritu. Wat voor film is het?
1: Nou, ik kan je zeggen, dat is een hele bijzondere film. Als je het heel bot wil samenvatten, kun je het omschrijven als een zwarte komedie. Mm-hmm. Maar het is ook een rampenfilm, het is een politieke film. En het is een grove aanval op Amerika. En dan met name de manier waarop zij de rest van de wereld bekijken. Hè, als een soort speeltuin waar ze kunnen uitvreten wat ze willen. Mm-hmm. En in dit geval gaat het om een oliebaron die ook deel uitmaakt van het kabinet van deze Amerikaanse president. En die heeft dus een bedrijf dat de aarde voortdurend penetreert. En het gaat een keer mis. En dan gaat het om een enorme gletsjer, zo groot als New York, die loslaat en op West-Europa afstevend met Nederland als eerste aanlegplaats.
0: Oh, shit. De natuur slaat een beetje terug. Dat is eigenlijk de gedachte van deze film.
1: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Die Digger, die hoofdpersoon, door Tom Cruise gespeeld met veel dikmaakpakken en dergelijke, is een soort drill baby drill figuur. Je moet toch ook meteen, ik zag de trailer van de film, je moet ook wel meteen aan Trump denken, toch?
1: Ja, nee, dat ligt er zo dicht bovenop, dat kan niet anders. Maar er komt ook een Amerikaanse president in de film voor, gespeeld door John Goodman. En die is net zo grof in de mond als Trump kan zijn. Nou, nog grover. Hij heeft ook, over zichzelf zegt hij dat hij kontkanker heeft. Sorry dat ik dit woord moet gebruiken op dit tijdstip, maar dat typeert de man. Mm. En hij is er heilig van overtuigd dat God aan zijn zijde staat. En dat hij kan uithalen wat hij wil. En dat geldt natuurlijk ook voor Digger, want die is eigenlijk een soort schurk met een witte poes. Hè? Denk even aan Blofeld uit James Bond. Die denkt dat hij ook de wereld naar zijn hand kan zetten. Ja, en dat gaat natuurlijk helemaal fout.
0: Ja, die regisseur, die Mexicaanse regisseur, die maakt altijd films met al toch wel een soort dubbele bodem. Babel, Birdman, The Revenant, ook maatschappijkritisch. Er zit vast wel ergens een dubbele bodem in, of niet?
1: Ja, nee, duidelijk. Kijk, de vorm van de film is ook heel bijzonder. Want je denkt het eerste half uur, ik zit naar een gewone film te kijken met heel veel, laten we zeggen, grof taalgebruik en absurde situaties. Maar dan blijkt dus dat je eigenlijk naar een toneelrepetitie zit te kijken. Dus dat is een ommezwaai in de film. Dat is in eerste instantie, bij mij werkt het een lichte irritatie op. Ik zeg, waarom? Mm-hmm. Tom Cruise die speelt dan opeens de acteur die Digger speelt, om het zo maar eens uit te leggen. Ja. Maar ik zeg meteen, aan het slot valt alles op zijn plaats. En het is eigenlijk een geniale aanpak om dit verhaal te vertellen. Dat toch schrikbarend actueel is natuurlijk. Hè? Want elke kijker kan de links leggen met de met onzin die we vanuit het Witte Huis dagelijks op ons bordje krijgen. Dus in dat opzicht is het een hele actuele film. En het is ook een film die voor mij Tom Cruise weer in achting deed stijgen. Hmm. Want hij heeft zich helemaal weggecijferd. Hij ziet er niet uit, zoals je al zei, dik, kaal. En hij toont aan dat hij ook echt kan acteren. Hè? Dus niet alleen maar van die Mission Impossible films kan maken. Ja. Maar als hij het goede scenario in handen krijgt, dan kan hij er ook wat mee.
0: Mooi. Hij doet al zijn stunts ook in deze film zelf, neem ik aan. Ja.
1: Ja, vooral grof gebekte stunts.
0: Ja, goed. Ik ben benieuwd. Digger gaat vanaf vandaag in première in heel Nederland. Dankjewel, Ab. En graag tot een volgende gelegenheid. Dankjewel.

0: vind altijd een soort ringtone dat geluidje van Mercurius. Uit The Planets van Gustav Holst. Je hoorde de London Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Adrian Bolt. Het is 9 voor 9. En wij hebben de oplossing van de crypto nog te goed. De omschrijving vandaag was: zorgt voor platte borders in de notenkraker. Hoe maak je je tuin winterklaar als het ware? Er is veel op gereageerd. Muizenplaag is genoemd, de muizenkoning, deurmatten, bloemenvaas werd ook nog genoemd, maar misschien heeft daar de autocorrectie ingegrepen. Want de goede oplossing, zoals door Pierre Witte genoemd, is, hij zegt, een border is een bloemenperk. Als je daar met een wals overheen rijdt, wordt de border plat. De bloemenwals is tegelijkertijd ook een stuk uit Tchaikovsky's Notenkraker. Precies. Daar zit muziek in, Pierre. Wij sturen twee leuke albums die onlangs zijn verschenen als een soort verrassingspakketje naar je toe. Geen idee wat erin zit. Zelfs Teun weet het niet. Hè? Jij weet het ook niet.
1: Nou, we zijn alles fijn aan het afstoffen en het worden gewoon schitterende albums. Ja, daar kun je wel van uitgaan.
0: Ja. Nou, dit is ook fijn. Dit is de Bloemenwals van Tchaikovsky. Straks gaat opnieuw door verder met de klassieken. En wij zijn er morgen weer. Op de volgende ochtend, vrijdagochtend. Tot dan. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de Klassieke Top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De Klassieke Top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
4: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten een btw-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan alle voorwaarden voldoet, hoeft niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
3: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, eerst nog een bui met in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag vaker droog en geregeld zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
6: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
10: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
11: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
12: De Nederlandse reisopera en Club Guy & Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen, hartelijk welkom. Ja, er gaat weer veel gebeuren deze klassieken. Natuurlijk veel muziek, maar ook een viooltalent en een onthulling. Vertel ik zo meteen meer over na deze muziek van Jozef Mislievertjek.

Concerto Köln speelde onder leiding van Werner Erhard het Allegro con Brio, deel 1 uit symfonie in A groot van Jozef Mislievicek. En dat was de eerste muziek in deze klassieke van de eerste dag van de maand oktober. Met vandaag de bekendmaking van de top 400 van NPO Klassieke. Vanaf maandag gaat die klinken. En vanaf vandaag wordt duidelijk op welk nummer alle werken staan. En daarvoor ook nog even jouw assistentie gevraagd. Of gewoon lekker meedoen. Want we gaan ook nog even op een interactieve manier de top 6 voorspellen. Daar kom ik ook later op terug. En vanochtend live muziek gespeeld door een absoluut viooltalent. Emmanuel Akopian, 11 jaar jong. Hij gaat voor ons spelen. Niet alleen te beluisteren zijn spel, maar je kan hem ook straks zien. Ja, en over jonge viooltalenten gesproken. Zij was ook een wonderkind op haar instrument. Anne-Sophie Mutter, hier samen met het London Philharmonic Orchestra in het eerste deel uit Mozart's 5e vioolconcert.

Allegro aperto, letterlijk een open Allegro. Ja, alles staat open, wijd open. Voor meer muziek na deze van Mozart, eerste deel uit zijn vijfde vioolconcert. Anna-Sophie Mutter, solist en het London Philharmonic Orchestra.

Cherubijnse hymne was dit wees gegroet. Uit de liturgische hymne van Pavel Chesnokov, gezongen door Conspirare onder leiding van Craig Halla Johnson. Zometeen de rubriek De Kettingreactie, maar eerst nog wat Franz Schubert.

0: Kettingreactie.
1: Jawel, de rubriek waarin je met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Vandaar de naam Kettingreactie. We zitten in de tuinen, we lopen door de tuinen, de meest betoverende tuinen. En gisteren wel een heel bijzondere, namelijk de Jardin Féerique uit Mamerlois, de sprookjes van Moeder de Gans, muziek van Maurice Ravel.

zo weer helemaal betoverd naar blijven luisteren. Maar gisteren klonk dit deel dus in zijn geheel met daarin die waanzinnig mooie vioolsolo. De nieuwe schakel die is aangedragen door Marielke de Bruin uit Wijk bij Duurstede. En ze schrijft: mijn vader was hovenier. Als kind liep ik vaak met hem mee door tuinen die voor mij toen nog enorm leken. Hij wees me op dingen waar ik zelf zo voorbij aan zou zijn gelopen. De geur van natte aarde na een onweersbui. Lavendel die je even tussen je vingers moest wrijven. Een roos die nog niet open was. Hij kon met één blik zien wat een tuin nodig had. En misschien heb ik daar wel van hem geleerd dat goed kijken ook een vorm van liefde is. En daarom kies ik voor Der Gärtner van Johannes Brahms. Brahms zet in dat lied een gedicht van Joseph Eichendorp op muziek. De tuinman zingt: in meinen Garten vind ich üch viel Blumen, schön und fein. In mijn tuin vind ik zoveel bloemen, mooi en fijn. Met dank aan mijn lieve vader.

Der Gärtner uit de liederen voor vrouwenkoor, twee horens en harp van Johannes Brahms. Gezongen door Pygmalion en daarbij ook de instrumentalisten van dat fantastische ensemble. Onder leiding van Raphaël Pichon. Ja, en na die feerlijke tuin van gisteren, trouwens, dank je wel, Willianne, voor een foto via de NPO luisterapp van jouw feerlijke tuin. Nu dus naar de tuinman van Johannes Brahms. En waar gaan we morgen naartoe, als het aan jou ligt? Laat ons jouw associaties weten, jouw suggesties voor de kettingreactie. En doe dat via de NPO luisterapp of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: Kaching boom. Ja, nog even lekker de bekkenslag. Het einde van dit deel uit La Vita e Bella. Een film uit de jaren 90 volgens mij wel. Met een hoofdrol onder andere voor Roberto Benigni. Nicola Piovani, hij componeerde de muziek bij die film. En het werd ook onder zijn leiding uitgevoerd door het Orchestra dell'Accademia Musicale Italiana. Ja, La Vita e Bella, zeker. Zometeen mag je ook nog eens meedoen. Hoe mooi wordt het leven dan? Want ik ga je vragen om mee te denken over de top 6 van de klassieke top 400 van dit jaar. Kom ik zo op terug. Eerst nog wat muziek van Edward Grieg zo.
1: De klassieken. Met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

0: De wervelende bruiloftscène uit Peer Gynt van Edvard Grieg met op haar dangerviool Håkon Hoggeme en daarbij het Bergen Philharmonisch Orkest onder leiding van Edward Gardner.
1: De klassieke top 400 op NPO Klassiek.
0: Ja, we maken ons op richting de klassieke top 400. Gaan natuurlijk van start komende maandag. Maar vandaag om 11:15 mag ik samen met collega Karine Lacour de lijst van dit jaar bekendmaken. Maar voor het zover is gaan we ons concentreren op de top 6 van dit jaar. De top 6, jawel, want er is weer veel gebeurd. En ik wil je vragen om mee te denken en ook mee te spelen. Want het wordt heel leuk, heel interactief. Ik laat je over enkele ogenblikken de top 6 horen van dit jaar. Ik zeg niet welke stukken het zijn en op welke notering ze staan. Nee, dat is mijn vraag aan jou. Ik laat ze horen. Mijn vraag aan jou is: welke stukken hoor je voorbij komen? Welke 6? En welke posities zullen ze dit jaar innemen? We nemen even een beetje gas terug en dan gaan we luisteren.

Ja, dat waren ze, alle zes. Van wie, welke stukken hoorde je dus en op welke positie staan ze dit jaar in de klassieke top 400 van NPO Klassiek? Ik kan me voorstellen dat je je oren nu pas echt hebt gespitst. Kijk even naar technicus Gijs. Zullen we hem gewoon nog een keer laten horen voor de volledigheid? Doen we.

ja, boempakslag aan het einde van deze, zo noemen we dat, een mash-up. Weet jij ongeveer, ja, weet je, of misschien weet je het wel helemaal precies, welke werken het zijn en op welke positie? Laat het weten, want daar komen we dan later op terug. Laat het ons weten via de NPO Luister-app. We zijn heel benieuwd en we houden de app goed in de gaten.

Music Mouth and Tunes set van Phil Cunningham. Uitgevoerd door Julie Fowlis. Zij was de zangeres. Ze zong in het Scottish Gaelic. En daarbij violiste Nicola Benedetti en muzikale vrienden. Alsof je even in de pub zat. Terwijl het vandaag ook nog eens internationale koffiedag is. Dus een kopje koffie erbij zo meteen. En meer klassieke. Met onder andere muziek van een jarige Franse componist, Paul Dukas. Van hem ook zo meteen muziek. En dan eens een keer niet zijn tovenaarsleerling. Ondertussen lekker wat reacties op de NPO Luister-app. Dankjewel. Meeraden naar die top 6 van de top 400 van dit jaar. Even kijken hoor. Ik pak eventjes. Ik noem even. Josephine, die heeft het over in ieder geval Vivaldi. Die moet zeker op nummer 5 staan. Oké, ik ben heel benieuwd waar jij mee komt. Welke werken en welke posities. Van harte welkom via de NPO Luister-app. Dan horen wij nog wat Debussy. Het meisje met het vlasblonde haar.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Aldit wil meer
1: klassiek. Deze week Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Met dat heerlijke melodietje waar je zo lang op moet wachten.
2: En dan is altijd de vraag, hoe vaak herhaal je dan dit thema? Want hier kopen mensen een kaartje voor, hè, Aldit?
3: Ja, alleen voor dit. Ja, ik schiet een beetje vol hier. Kun je dat verklaren?
2: Ja, het is inderdaad een ontzettend melancholisch stukje muziek. En het doet een heel direct appel op je gevoelswereld. Hè?
3: Ja, ja.
0: Luister naar de podcast Aldit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Weel na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien, om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar ook een uitkering van nog eens 22,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag aan een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van het jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook voor vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Krullermühle Museum. Mis het niet.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
4: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Dat waren de koperblazers van het Radio Philharmonisch Orkest, onder leiding van Jean Fournet, in de fanfare tot La Pierie van Paul Ducas. Vandaag zijn geboortedag, 1 oktober 1865 in Parijs. En dan blijven we bij Franse muziek, terwijl jullie bijdragen voor die top 6 van de top 400 lekker binnenkomen op de NPO Luister-app. Daar gaan we zo meteen met collega Karine Dacor op terugkomen, na het nu volgende eveneens Franse werk van Camille Saint-Saëns. Het wordt zijn beroemde orgelsymfonie, symfonie nummer 3. Al is die naam misschien een beetje misleidend. Het orgel is hier niet zozeer solist, zoals in een orgelconcert. Saint-Saëns gebruikt het als extra kleur in het orkest. Soms bijna verborgen, soms als fundament onder de muziek. En uiteindelijk natuurlijk met dat majestueuze gebaar waarmee alles ineens openbreekt. Alle registers open, om het zo maar te zeggen. En Saint-Saëns wist precies wat zo'n instrument kon, want hij was zelf een van de grote organisten van zijn tijd. Hij heeft trouwens ook in Phil Haarlem gespeeld op dat orgel daar. En hij speelde ook jarenlang op het beroemde Cavalier Cole-orgel van de Madeleine in Parijs. Deze symfonie schreef hij in 1886 voor de Royal Philharmonic Society in Londen. En hij dirigeerde zelf de première en later droeg hij het werk ook op aan de nagedachtenis van de klaviervirtuoos Frans Liszt. Uitvoering die ik je nu laat horen is in handen van Olivier Latry. Hij is de organist. Daarbij het Orchestre National de France onder leiding van Christian Macellaro.

0: Dat was hem helemaal. De orgelsymfonie, symfonie nummer 3 van Camille Saint-Saëns door Olivier Latry op het orgel. En het Orchestre National de France onder leiding van Christian Macellaru.
1: De klassieke top 400 op NPO Klassiek.
0: Ja, ik liet vanochtend al die lastige mash-up horen van de muziek uit de top 6 van de top 400 van dit jaar. Er werd flink gegokt. Sommige luisteraars hoorden daar wat verrassende fragmenten in. Canto Ostinato, Koyanis Kwatsi. Maar een flink aantal had het grootste deel goed. Alleen dan blijft nu natuurlijk de vraag over: in welke volgorde zijn ze in de top beland dit jaar? Nou, nu is het dus echt zover. We maken officieel de hoogste noteringen van de klassieke top 400 bekend. Dit jaar geven we er 6 weg. En dat doe ik ook deze keer niet alleen. Want naast mij in de studio staat collega-presentator Karin Lacour.
2: Hallo,
0: Ab. Hoi, hoi. Zometeen leidt je weer een indrukwekkende high-speed verzoekmiddag in de muziekfabriek. Maar nu even hier. Je hebt hem al gezien, de top 400.
2: Ja.
0: Wat viel jou op voor dit jaar?
2: Het is toch altijd wel weer spannend. Nou, wat me ten eerste opviel, want dat ben ik elk jaar toch, vind ik dat spannend. Maar Bach is weer de absolute hofleverancier. Ik denk, komt er een jaar dat dat gaat veranderen? Of wij dat nog gaan meemaken? Ja. Wat ook leuk is dat er een nieuw record is voor Nederlandse muziek. Maar liefst 19 Nederlandse componisten. En muziek van nu staat heel hoog in de lijst. Dus muziek die van door levende componisten is gemaakt. Onder andere op plek 5 en 6.
0: Oké, daar gaan we zo helemaal op inzoomen. Ik ben helemaal benieuwd naar die hele lijst. Maar eerst dus nog eventjes die top 6. En dan gaan we nog even luisteren naar die mashup. En zien en luisteren waar iedereen op gegokt heeft.

0: Dat waren ze weer even, alle zes. Zaten de luisteraars een beetje in de buurt, Karin?
1: Nou, vind ik wel. Er werd flink gegokt, lekker meegespeeld. Birgit, die hoorde Bach en Vivaldi in één keer goed. Mm-hmm. Maar dacht dat ze ook Fauré hoorde, zijn Requiem. Dat had vorig jaar nog geklopt. Dit jaar is dat Requiem helaas uit de top 6 gevallen. Hans zat ook goed in de buurt, maar is bij plek 4 de mist ingegaan, helaas Hans. En Malou uit Deventer, daar wil ik wel een kleine applausje voor. Want die had de top 6 in één keer goed en schreef erbij Makkie. Ik zou willen voorstellen dat we allemaal met dat zelfvertrouwen
0: de rest van deze donderdag. Hebben we eigenlijk een applausje onder de knop zitten? Nee, die zit bij de collega's van 3FM.
1: Ja, daar hebben ze heel veel applaus. Ja. Dus misschien gewoon maar beginnen.
0: Is helemaal goed. Tijd dan wel, want die hebben we wel onder de knop zitten. Een paukenroffel. Kom maar door, Gijs.

0: blijft. Prachtig. Nummer 6, stukje uit Schindler's List. Die stond nog nooit zo hoog in de klassieke top 400, hè, Karin? Mooi voorbeeld van hoe filmmuziek voor sommige luisteraars echt onderdeel is geworden inmiddels van de klassieke muziek van NPO Klassiek.
1: Ja, zeker. Er staan ook echt veel filmmuzieken in deze top 400. Morricone, Hans Zimmer, Philip Glass, Jan Tiers. Ze staan ook allemaal weer in de top 400 dit jaar. En ik denk toch ook bij Schindler's List altijd dat het wereldnieuws invloed heeft op die keuze. Dat mensen toch de heftigheden van wat er allemaal gebeurt meenemen in hun stemlijst.
0: Ja, en dan blijft het nog steeds heel erg actueel.
1: Precies.
0: We schrijven het nummertje op, nummer 5.

0: Ja, we dimmen het licht een beetje in de studio. Als je meekijkt, dan
1: oogjes
0: zie je dat
1: dicht.
0: Ook. Karin, een stijger, een daler, wat is dit?
1: Dit is een daler,
0: ja?
1: Maar ja, met één plek. Dus het zal Pert denk ik niet veel kunnen schelen. Het stond vorig jaar nog op 4, nu dus op 5. En dus samen met John Williams 2, ja, nog op dit moment levende componisten.
0: Ja, ja.
1: Pert is namelijk dit jaar 91 jaar oud geworden en still going strong. Maar dit is zijn allergrootste hit.
0: Spiegel im Spiegel. Dan ben ik heel benieuwd naar de huidige nummer 4.

0: Vivaldi. Hè? Vierjaargetijden. Maakt een flinke opmars. Jarenlang ongeveer op plek 20. Klimt de laatste jaren steeds verder. Staat nu voor het eerst op nummer 4. Vierjaargetijden op nummer 4.
1: Maar dat is toch geweldig. Hij is namelijk 5 plekken gestegen. Ik vind als je in de topregionen van de top 400... zoveel plekken, 5 plekken stijgt... dan ben je echt een hele grote.
0: Ja.
1: Het is ook de hoogste stijger dus binnen die top 10. De grootste verandering. En het is natuurlijk een ongelooflijk... populair stuk muziek. Ik denk ook een stuk muziek waar heel veel mensen door in de klassieke muziek terechtkomen. Ik merk ook in die donderdag verzoekmiddagen dat het echt wordt. Elke week wordt die aangevraagd. Een deel uit de vierjaargetijden van Vivaldi. Dus ja, dat is helemaal terecht op die nummer 4.
0: Ik denk dat die film over hem ook misschien heeft
1: over
0: bijgedragen.
1: Hoe heet die ook alweer?
0: De Virtuoos. Toch? Il Virtuoso.
1: Ja?
0: Dat zoeken we nog even op.
1: Ja, die
0: De Rode Priester.
1: Nee, ja.
0: We gaan
1: door.
0: Van de spanning.
1: Ja.
0: Gaan we nu echt even weer naar nummer 3.

0: even ontspannen na Primavera, zo heet die film van over Antonio Viola.
1: Draait nog, hoor. Is een tip.
0: De ochtendstemming uit Peer Gynt. Karin.
1: Ja, ik vind dit toch wel dat Grieg, dat is natuurlijk totaal geen hofleverancier, komt helemaal niet in de buurt van al dat geweld van Bach, van Beethoven, Mozart. En hij staat gewoon standaard hier, nu al tweede jaar op rij.
0: Ja.
1: Op nummer 3. Gewoon in de top 3 van de klassieke top 400. Dus dit is een prestatie van Edvard Grieg.
0: Een stabiele factor, een vaste waarde in onze top 6.
1: Ja.
0: We gaan door

0: Dus geen canto ostinato, geen Koyaanisqatsi van Philip Glass. Maar wat is het ook wel alweer?
1: Ook geen requiem van Fauré.
0: Nee.
1: Maar wel het requiem van Mozart. Ja, ook oud vertrouwd op de tweede plek. Mozart is ook na Bach de componist in de lijst met de meeste stukken. 18 maar liefst. En blijft op die manier net boven van Beethoven. Die heeft er 15. Ja, en dit requiem is ongelooflijk populair. Standaard op plek 2.
0: Ja, en dan, Carine, is het nu weer tijd voor het moment suprême. We worden al die jaren misschien plotseling verwacht. Zometeen na de paukenroffel. Of we blijven loyaal in de nummer 1. Ook voor dit jaar. De meeste mensen die hebben meegedaan met het raden, die hadden het eigenlijk al wel goed. Ja, fantastisch. Ook applaus voor jullie allemaal. Dan is het nu tijd om te gaan luisteren naar de nummer 1 van dit jaar van de top 400.

0: het is een beetje vloeken in de kerk om door, zeker door de Matthäus Passion van Johann Sebastian heen te praten. Maar we doen het toch. Karin, jouw bevindingen?
1: Ja, volgende week ga je hem helemaal horen. Ja, toch weer die prachtige Matthäus. Ja, er zit heel veel vocale muziek in de klassieke top 400. Dat zeggen mensen vaak. En dat klopt ook. Bijna 40% van alle stukken in de klassieke top 400 is vocaal. Of bevat vocale delen. Ik denk gewoon dat heel veel stemmers zelf zingen. Er zitten heel veel mensen natuurlijk in koren. Dus er zijn gewoon heel veel warme gevoelens voor ja, allerlei vocale muziek. Maar vooral voor die Matthäus-passie die natuurlijk richting Pasen het hele land in de zalen trekt.
0: En ik weet ook niet of we het al een beetje mogen verklappen, Karin. Maar volgende week bij de top 400 mogen we ook meezingen.
1: Ja, op de vrijdag.
0: Ja, dat gaan we allemaal uitleggen. Maar je kan dus ook als luisteraar mee gaan zingen. Ja, waar kijk je nog meer naar uit volgende week, Karin?
1: Nou, dat meezingen is inderdaad wel. Maar goed, dat is pas vrijdag. Nou, ik kijk gewoon uit. Het zijn altijd dagen van warmte, van herinneringen. Het is de lijst van de luisteraar. Dus je hoort weer even waar de luisteraar als kind naar luisterde. Waarom deze muziek voor hun zo belangrijk is. En dat is altijd echt een genot.
0: Nou, mooie woorden en zometeen meer woorden bij jou in de muziekfabriek. En meer muziek, misschien ook alweer de vierjarige tijden. Straks vanaf 12 uur Karin in de muziekfabriek. En wij gaan nog even door met de klassieken. Met straks, zij is al aan het inspelen samen met zijn moeder. Het 11-jarige viooltalent, vioolwonder Emmanuel Akopian. Zometeen te horen in muziek die je niet alleen kan beluisteren, maar ook kan bekijken. Fantastisch om hem aan het werk te zien. Maar nu nog wat muziek van het album van de week op NPO Klassiek. Andreas Mader en muzikale vrienden. En je weet het, hè, vanaf nu is die hele lijst, dus ik laat hem even uitgeprinte versie.
1: NPOklassiek.nl /lijst.
0: Lijst. Dan kan je hem helemaal zien en kijken waar jouw favoriete stukken dit jaar op zijn geëindigd. De top 400 van NPO Klassiek. Ik blader een beetje doorheen. Dit zijn bladergeluiden. Mooi hoor.
1: Zet jouw favoriet lekker hoog?
0: De Lark Ascending.
1: Ja, waar staat die?
0: Die staat... Oh, daar moet ik toch even... Daar schrik ik een beetje van. Ga maar lekker naar muziek, hoor.
1: Laag?

0: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle trio in het meeslepende triepelconcert van Beethoven. Luister live mee, morgen om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Ja, kun je even staan?
3: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
4: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de WIA-regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Weel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in een voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
4: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
5: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
0: NPO Klassiek. Tros.

eerste deel uit symfonie nummer 83. Het deel waar de symfonie van Haydn ook zijn bijnaam aan ontleent. Je zou er een stel pikkende kippen in kunnen herkennen. En daarom heet die symfonie ook La Poule. En Joseph Haydn is volgens mij wel de componist met de beste bijnamen voor bij zijn werken. En dit was een uitvoering van het eerste deel van De Kip door Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman. Ja, zometeen niet alleen meeluisteren, maar ook meekijken als het kan. Want dan zie je dat we in een grotere studio zitten met de vleugel erbij. En zometeen bij die vleugel het jonge viooltalent Emmanuel Akopian gaat live voor ons spelen. En allemaal te volgen via natuurlijk npoklassiek.nl/live en de NPO Luister-app. Dat allemaal naar deze Vals Chevaleresque van Jean Sibelius.

Dat was de Vals Chevaleresque, de ridderlijke wals van Jean Sibelius, gespeeld door het Göteborg Symfonieorkest, onder leiding van Neeme Järvi. Ja, en dan is het zover. Onze live muziek van vanochtend, ja, noem het een ontdekking. Al heel veel prijzen heeft hij gewonnen. Hij staat hier naast me in de studio, klaar met zijn viool. Maar ik ga hem eerst introduceren. Emmanuel Akopian, geboren in 2014. Hij vertelde me net dat hij vorige week 12 jaar is geworden. Alsnog van harte gefeliciteerd. Er zijn meer redenen om hem te feliciteren. Dat doen we zo meteen. En dan leg ik ook uit waarmee. Emmanuel is een opvallende, jonge, getalenteerde violist die sinds zijn zevende viool speelt. Sinds 2025 studeert hij bij Julia Dienerstein aan de Academie Muzikaal Talent van de Davidsbünder Academy in Den Haag ook. Daarnaast volgt hij lessen en masterclasses bij gerenommeerde muzici als Maria Milstein, Kenny de Thompson, Philippe Graffin en Joseph Lendvai. En ook nam hij deel aan internationale muziekacademies en festivals in Italië, Sicilië en Spanje. Met prijzen overladen in zijn jonge violisten bestaan presentatieprijs van de muziekwedstrijd, Spotlight Competition, Spotlight Concours, klassiek op het Amstelveld. Nederlands vioolconcours behaalde hij de tweede prijs. Anton Rubinstein, internationaal vioolwedstrijd. Heel veel prijzen, heel veel prijzen. En hij speelt ook nog eens met zijn getalenteerde broeders Adam piano en Christian cello. En samen vormen zij het Akopian Trio. En voor de drie broers is samen musiceren vanzelfsprekend. Hun familieband vertaalt zich in een sterke muzikale intuïtie en een bijzondere manier van samenspelen. Ze luisteren naar elkaar, ademen samen en reageren voortdurend op elkaar. Onder begeleiding van docente Mila Baslavskaya verdiepen zij zich in het pianorepertoire. Maar vandaag is hij hier dus samen met zijn moeder, pianiste Menine Yegoyan. En we horen hen om te beginnen in muziek van de Armeense componist Komitas Vardapet. En het is Krunk, een compositie over de kraanvogel.

0: Kronk van Comitas Varda Petir, live gespeeld door jonge violist Emmanuel Akopian. En aan de vleugel zijn moeder, Menine Yegoryan. Wat fijn dat je er bent. Ik zit met mijn ogen dicht te luisteren. En dan denk je van ja, dan mensen misschien dat ook doen, de luisteraars. En dan zien ze jou en dan zijn 12, net 12, hè? Nog maar net 12 en dan al zo kunnen spelen. Ik ben zeer vereerd en blij dat je er bent, Emmanuel. Ik heb je al gefeliciteerd met je 12e verjaardag. Maar ik begrijp dat ik je ook mag feliciteren, omdat je zojuist vertelde je moeder dat nog, voordat we live gingen, om het zo maar eens te zeggen. Door bent ook nog naar een finale van weer een internationaal vioolconcours. Het vioolconcours van Barcelona. Dus dat zit er ook aan te komen. En dan ga je volgens mij ook samenspelen met een kamerorkest, begreep ik.
1: Ja.
0: Nou, daar heb je al veel ervaring mee. Dankzij klassiek op het Amstelveld bijvoorbeeld, heb je ook met het Concertgebouw Kamerorkest gespeeld. Ja. Daar heb ik je klassiek op het Amstelveld een aantal weken geleden nog prachtig horen spelen. De tweede vioolsonate van Edvard Grieg. Ja. En toen zeiden we van, nou, kom eens een keer langs bij de klassieken. Wat vind je zo mooi aan de viool? Om daar maar eens eventjes mee te beginnen, Emmanuel.
1: Nou, ik denk...

0: Wat een vraag. Ja.
1: Ja, ik denk eigenlijk alles. Ja. Ik vind, als ik iets moest kiezen, ik denk misschien dat het kan heel mooi zingen, mm-hmm. vind ik. Het is een mooi zanginstrument.
2: Ja.
1: Nu dat ik deze kronk heb gespeeld. Dus kronk is eigenlijk ook een zangstuk.
2: Ja.
1: Dus ook, het wordt ook gezongen dus. En ik vind dat viool daar dat ook zeg maar heel goed kan doen. Ja.
2: Ja, dat heb je laten horen al in dat stuk van die Armeense componist Komitas Vardapet. De kraanvogel, als je zegt het is ook een lied. Wat heb je verteld in jouw vioolspel? Wat heb je laten zingen?
1: Ik heb een man laten zingen mm-hmm. die verlangt naar zijn thuisland.
2: Ja.
1: En hij vraagt aan de kraanvogel. Het is een soort van, het is net zoals een soort postduif die brengt berichten over. En de kraanvogel doet zeg maar ook hetzelfde. En de man vraagt aan de kraanvogel, hoe gaat het met mijn thuisland?
2: Mm-hmm.
1: En de kraanvogel die kan geen antwoord geven. En ja, op het einde dan hoor je ook, het is heel groot en spectaculair.
2: Yeah.
1: En de man zegt daar, vlieg weg. En breng mij alsjeblieft bericht van mijn thuisland.
2: En dat bericht moet nog steeds komen.
1: Ja, het bericht moet
2: het
1: nog
2: komen. Blijft verlangen naar het nieuws. Bijzonder mooi. En Emmanuel, wie zijn jouw grote vioolvoorbeelden? Waar luister je naar? Ik heb al een paar genoemd, denk ik, met wie je wel eens samenspeelt.
1: Ja, ik denk dat vooral zij ook mijn grote vioolvoorbeelden zijn. Zij hebben zoveel kennis ook. Mm-hmm. En ze spelen ook heel mooi, vind ik. Maar ik vind ook dat oudere muzici van oudere generatie, ik vind hun ook wel een hele mooie en grote voorbeeld, zeg maar.
2: En kan je daar nog een naam bij noemen van de iets oudere?
1: Ik denk Jascha Heifetz of David Oistrach. Ze spelen ook heel mooi, vind ik.
2: Ja, en met de jongere generatie muziek speel je ook regelmatig. En daar hoef je niet eens ver voor te gaan, volgens mij. Want je broers, Adam, piano. Ja. En de andere broer, Christian, op cello. Samen met de Accopian Trio, ook in de prijzen gevallen.
1: Ja.
2: Hoe is dat? Hoe is het dan met je broers? Dan laten we even je moeder bij het beschouwing vanochtend, want die is te dichtbij. Hoe is het met je broers samen te spelen?
1: Het is best leuk, eigenlijk. Mm-hmm. Vooral.
2: Dat is het gewenste antwoord, hè?
1: Ja.
2: Is altijd leuk?
1: Ja, nou ja. Het is ook zo dat zij kunnen jou veel beter snappen, zeg maar. Omdat zij kennen jou veel beter dan jij. Dan dat jij bijvoorbeeld iemand uitnodigt om met jou in een pianotrio te spelen.
2: Ja.
1: Dat voelt heel anders dan dat je met je broers samenspeelt.
2: Ja, voelt natuurlijker waarschijnlijk.
1: Ja, voelt veel natuurlijker.
2: Ja. En dan kan je ook alles zeggen tegen elkaar.
1: Eigenlijk wel. Ja. Okay. We kunnen alle grappen maken die we willen.
2: Heel belangrijk.
1: We kunnen om alles discussiëren. Maar het belangrijkste, je hoeft er geen geld voor te betalen.
2: kijk, dat is ook heel belangrijk. Het is heel budgetvriendelijk.
1: Ja.
2: Heb jij nog, want je gaat zo weer wat voor ons spelen. En dan ga ik vragen wat je gaat spelen. Maar heb je nog rituelen die je toepast voordat je ergens opgaat? Dat je...
1: Ik denk vooral ook ademhalingsoefeningen helpen heel erg.
2: Ja.
1: Dat je ademt heel snel in.
2: Mm-hmm.
1: En dan probeer je zo min mogelijk uit te ademen. Zodat het meeste zuurstof, zeg maar, de adrenaline, zeg maar, op de juiste plek, zeg maar, focust.
2: Okay. Ik ga opletten. wat ga je voor ons spelen nu, Emmanuel?
1: Ik zal Caprice Basque spelen van Pablo de Sarasate.
2: Mm-hmm.
1: Het is ook zo'n volksdans. Er zitten heel veel volksmelodieën in. En het is heel vrolijke stijl.
2: Ja.
1: En ik denk dat hij dit ook heeft geschreven omdat hij zelf ook uit de Baskenstreek kwam.
2: Ja.
1: Dat is Noord-Spanje.
2: Ja.
1: Ik denk dat hij dat waarschijnlijk daarom ook heeft geschreven om een beetje zijn thuis...
2: Zijn thuisland.
1: Ja, een beetje...
2: Dan trekken we het even door, die kraanvogel, de thuisland van Sarasate. Ja. Gaan we luisteren. Ik doe ook een ademhalingsoefening in met je mee. Dat doen we dan. Ja, bij deze. Ja, muziek van Pablo de Sarasate dus, gespeeld door Emmanuel en zijn moeder Meline. Meekijken kan nog steeds, je ogen dicht doen ook. En dan denk je van, wat? Net 12? Jawel.

0: hadden we nu maar die applausband, hè? Dan zou die vol aangezet zijn voor Emmanuel Acopian, net 12, in dit Caprice Basque van Pablo de Sarasate. En op de vleugel zijn moeder Meline Yegoryan. Ja, Emmanuel, je hebt even alles laten horen wat de Sarasate uit de viool wilde laten horen ook, maar wilde laten klinken. Dubbelgrepen, flageoletten, we hebben een beetje alles opgenoemd. Ook pizzicato terwijl je aan het spelen was.
1: Ja.
0: Wauw. Ja, de denkbeeldige rook die komt van de snaren van je viool af. Ja, dan is er ook zo'n vraag die ook namens de luisteraars gesteld mag worden. Heb je dan ook nog andere hobby's naast viool spelen? Heb je daar nog tijd voor überhaupt?
1: Ja, ja? Vooral ook in de vakanties, maar ook gewoon in de schoolweken. Dan ga ik 1 keer per week naar een wedstrijd zwemmen.
0: Oh, lekker.
1: Maar dat is alleen voor trainingen.
0: Ja.
1: En dat doe ik niet heel vaak, omdat ik daar ook niet zoveel tijd voor heb. Ook in verband met school en met mijn huiswerk. En
0: ja, want het is nu, want je mag hier spelen, hè? Mag hier, dat mag van de leerplichtambtenaar, je mag hier nu spelen.
1: Ja, ja,
0: en dat is echt belangrijk om even te zeggen. Ja, en daarnaast dus nog andere dingen gewoon in je vrije tijd.
1: Ja, ik doe ook in de vakanties, ben ik ook bezig met fijnwerk.
0: Wat is dat?
1: Ja, fijnwerk, ja. Dat is dan, je hebt zeg maar een... bijvoorbeeld een harp.
0: Ja.
1: En zo'n in een doos. En je wilt het gewoon zelf bouwen.
0: Oh,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Maar dat is niet... Het is van hout.
0: Ja.
1: En je maakt daar zo'n kleine...
0: miniatuur.
1: Ja, miniatuur van.
0: Oh, mooi.
1: En dat vind ik heel rustgevend. Vooral ook in de vakanties. Wanneer ik gewoon in de ochtend... Dan sta ik op. Dan ben ik nog in mijn pyjama. En dan... Ik heb een alarmklok, die kan ook muziek afspelen. Dan zet ik gewoon jazz aan.
0: En
1: dan zit ik in de keuken en dan ben ik daar gewoon mee bezig.
0: Heerlijk.
1: Ik heb met mijn verjaardag ook een muziekbox gekregen van Fijnwerk. En ik heb laatst ook een harp gemaakt. Ik wil nog een vleugel en een cello maken.
0: Kijk.
1: Dus en ik heb ook een viool gemaakt. Dus.
0: En ook een viool gemaakt waar je dan niet op kan spelen?
1: Nee, precies.
0: Dat doe je op deze. En dat doe je binnenkort ook dus in dat finale van het internationaal vioolconcours in Barcelona.
1: Ja.
0: Zojuist bekend geworden. Met je broers sta je op 17 oktober in het Concertgebouw. Dan spelen je onder andere muziek ook weer van Sarasate. Deze gaat ook klinken.
1: Ja, klopt.
0: De mensen naartoe. Casado, Prokofjev en Rachmaninov. 15 november, solo recital met je moeder in Düsseldorf.
1: Ja.
0: En ik krijg ook nog een appje binnen via de NPO Luister-app van Lore Pieper. Die schrijft, op 10 oktober speelt de familie Acopian in Concertzaal het Mosterdzaadje in Zandpoort. Laatste vraag aan jou, Emmanuel. Heb je al of hebben jullie al een website waar we het kunnen vinden?
1: Nee.
0: Nog niet. Dat is misschien de volgende opdracht voor het fijnwerk.
1: Ja.
0: Dat we kunnen zeggen.
1: We hebben wel een Instagram-account van ons, van onze drieën apart, zeg maar.
0: Oké, ja.
1: En we hebben ook een YouTube-kanaal van ons, alle drie apart.
0: Kijk.
1: En eentje van de trio, zeg maar.
0: Goed vertegend op de socials.
1: Ja.
0: Vertegenwoordigd. Dankjewel, Emmanuel. Dankjewel, moeder Meline. Fantastisch.
1: Goed, bedankt.

0: de steppen van Centraal-Azië. Daar vertoefden we even, daar waren we even, dankzij de muziek van Alexander Borodin. Sfeervolle muziek, uitgevoerd. Ja, en daar hebben ze weer. Heel mooi rondom het live optreden van Emmanuel en zijn moeder. Het Göteborg Symfonieorkest, ook in dit geval onder leiding van Neeme Järvi.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

De warme klank van marimba, of marimba's in dit geval. Double Beats, het duo speelde een van de etudes, om precies zijn etude opus 25 nummer 1, oorspronkelijk voor piano, van Frédéric Chopin.

beladen titel in het Italiaans. Ik ga het niet vertalen. Voglio di vita uscir. En toch klonk het heel vrolijk. Muziek van Claudio Monteverdi, uitgevoerd door Jacob Josef Orlinski, kanttenor en Il Pomodoro. Ja, en hij is dus onthuld officieel in deze klassieke eerder vanochtend, samen met collega Carina Kor. Straks doet ze weer de muziekfabriek, de verzoekmiddag. De top 400, de klassieke top 400 van dit jaar. Ik heb er eentje uitgeprint gekregen. Fantastisch. Je kan dus nu kijken hoe en wanneer alles volgende week gaat klinken en op welke plaats, op welke positie jouw favoriete klassieke werken staan. Het volgende werk staat dit jaar op nummer 18. Ik heb natuurlijk al even gekeken. Dat betekent 3 plaatsen gestegen. Het is muziek van Erik Satie. Het gaat om een van zijn genopédie. Maar in deze uitvoering lijkt het alsof we richting de Bolero van Ravel gaan. Luister maar.

0: subtiele snare drum. De roffel op de kleine trom. Maar niet zo strak natuurlijk als bij de echte bolero. Hier ging het om een uitvoering van een van de genopedie van Erik Satie. En dat was een uitvoering door de Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. Ja, inmiddels worden de vleugelweren en de andere aspecten, camera's en microfoons weer teruggeborgen door de collega technici die verantwoordelijk waren ook voor het mooie live geluid van Emmanuel en zijn moeder Meline. Dank aan Rick en aan Nienke en hier in de studio aan Gijs. Ja, en dank ook aan Geerte die hiernaast staat. En dank vooral ook aan jou, lieve luisteraar, voor het luisteren naar deze klassieke. Dus we gaan zo meteen weer verder met de muziekfabriek, dus met Karien. Fijne middag en geniet ook van die top 400 die gepubliceerd is vandaag en volgende week gaat klinken.
1: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
2: Ster. Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slim vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
5: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat geld niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban-autoriteiten in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wiel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt ook dat de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunere Kerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Karine Lacour.
7: Hey, Muziekfabriek.
8: Zou je een stukje willen draaien?
9: Het zou top zijn.
10: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
11: Ja, welkom op deze muziekuitwisselplek. Wat fijn dat je luistert. In de Muziekfabriek is het behalve 1 oktober ook nog verzoekmiddag. Dus jij mag het zeggen. Wat wil je horen op deze net begonnen donderdagmiddag? Stem spijt, stem vreugd over of jouw gekozen muziek wel of niet in die top 400 staat. Want je kan hem bekijken. Hè? Oktoberliedjes zijn ook van harte welkom. Donderdagse tunes, zeg het maar. En ja, producer Veerle en ik willen het programma graag beginnen met een eigen verzoek. Of eigenlijk meer een eerbetoon aan cabaretière, schrijfster, tv- en theatermaakster Paulien Cornelissen. Zij overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Wat een verlies, wat een verdriet. Paulien bracht Nederland liefde voor taal, voor humor, voor mossen, voor Japan, voor het licht absurde. Haar scherpe, droge opmerkingen, de diepgang die ze met een lichte toets bracht. Ze zal enorm gemist worden. En ik weet nog dat ze vertelde over haar liefde voor mos. Dat mos haar rustig maakte. Dat het soms maar 1 centimeter in 100 jaar groeit. In een wereld waarin alles snel moet. Of nog erger, efficiënt. Was Paulien Cornelissen iemand die stilstond bij de kleine dingen die het leven waard maken. Veel, veel sterkte voor haar familie, vrienden. Geliefden, dit is Listen to the Grass Grow op harp en kora gespeeld.

Listen to the Grass Grow, Sekou Keita op kora, Catherine Finch op harp. Zij schreven / improviseerden deze muziek. Het is donderdag, verzoekmiddag. En omdat de top 400 lijst bekend is, kunnen producer Veerle en ik als extra service je eventueel vertellen of je verzoekje in de lijst staat. En zo ja, op welke plek? Komt direct van pas bij dit verzoek van luisteraar John. Deze week wordt er bij mij thuis hevig geklust. Douchehok opnieuw inrichten en betegelen. Leidingen omleggen. Allerlei ellende. Graag een stukje uit Handel's Water Music. Misschien leuk voor de loodgieter.

het is net geen top 100. Hè. Hij staat op nummer 101 in de klassieke top 400 die je volgende week op deze zender in zijn geheel kan horen. Daar staat hij, deze onverwoestbare Water Music van Georg Friedrich Händel. Gedraaid op verzoek van luisteraar John. Succes daar, loodgieter en John. Het is donderdag verzoekmiddag op deze 1e oktober. Dus zeg het maar, welk liedje heb je onder je arm? Waar moet je van lachen? Waar moet je van huilen? Jetka die appt huiveringwekkend mooi door Musica Temprana, Tono della Virgen. Dat laat me altijd veel voelen.

Tono, de La Virgin, Musica Temprana hoorde je. Evelien uit Den Haag, die appt: beste Karin, leven en dood, het ligt dicht bij elkaar. Wij zijn heel erg blij, want onze derde kleindochter Mara is geboren. Een salut d'amour voor haar.

Salut d'amour voor de net geboren Mara. Edward Elgar schreef deze muziek. Je hoorde Gil Shaham op viool bij het Orpheus Chamber Orchestra. Dirk appt, zouden jullie uit Edvard Grieg's lyrische stukken De Vlinder kunnen draaien? Graag in de uitvoering van pianiste Eva Knardal. Dat is veruit mijn favoriet.

de vlinder van Edward Griek. Ja, het is verzoekmiddag en je kan dus appen met de NPO Luister-app. Maar je kan ook inspreken. In die app zit rechts onderin een microfoontje en dan stuur je dus je stem zo naar ons verzoekmiddag antwoordapparaat. Het is erg gezellig. Dus laat vooral van je horen via die weg. Loet schrijft: ik heb stemspijt. Ik had willen stemmen op Haydn's Piano Trio nummer 44, het tweede deel, het Allegretto. Want Haydn wordt sowieso te weinig gekozen, mijns inziens.

0: Trio Wanderer speelde Pianotrio 44, tweede deel van Haydn, voor jou, Loet. En misschien nog meer troost dat Haydn er wel 3 keer in staat in de top 400. Dat is het meest in jaren. Met zijn trompetconcert, met die Schöpfung en met zijn strijkkwartetten.
1: Ha, Karin.
2: Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
3: Klinkt goed, toch?
4: Alvast bedankt.
5: Dank je.
6: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, bijna 00:30 op deze 1 oktober. Het blijkt behalve een uitgelezen dag voor een boswandeling ook eentje voor verzoekjes. Want jullie laten je volop lezen en horen in de NPO Luister-app. Leonie, die wil graag iets voor haar jarige Schotse vriend Chris. Oké, we gaan op jacht. Joris wil Rubinstein, want die heeft de top 400 niet gehaald. En ik zie een knipperend lampje. Even het antwoordapparaat afluisteren, want Linda is daar te horen.
7: Hey, goedemiddag. Mag ik misschien alsjeblieft, dankjewel, iets van Igor Stravinsky? Want dat komt, ik ga zo dadelijk beginnen met mijn college reeks over Diaghilev. En die componeerde zelf niet, daar was hij niet goed genoeg voor. Maar Igor Stravinsky, die is door hem ontdekt, lees ik net. En dat is dan wel leuk en passend, denk ik zomaar. Dus Igor Stravinsky, alsjeblieft, iets, kies maar. Doei!

Doe maar iets van Igor Stravinsky, zei luisteraar Linda. Nou, dan kiezen wij natuurlijk Pulcinella. Je hoort het Mahler Chamber Orchestra met deze heerlijke suite. Erna Berg, die heeft gemaild. Dat kan namelijk ook, hè? NPO Luisterapp kan je gebruiken. Maar je kan ook via npoklassiek.nl/verzoek je verzoekje naar ons toesturen. Erna, die schrijft, ooit hoorde ik Tumba van Statius Müller. Wat een leuke muziek, dacht ik. En ik ging op zoek naar de partituur. Nergens te vinden, maar ik mag graag naar iets zoeken. Uiteindelijk vond ik de kleinzoon van Statius Müller, Alexander Kraft van Ermel. Die was ook op zoek naar die partituur, want hij moest het stuk binnenkort op een concert spelen. Toen het boven water was gekomen op de zolder van zijn opa, heeft hij mij een fotocopie van het origineel gestuurd. Helaas heb ik het nooit behoorlijk leren spelen, maar deze vrolijke tumba is mij zeer dierbaar.

Tumba van Wim Stuytjesmuller, door hemzelf gespeeld op piano. Ik had het zo even al over Paulien Cornelissen, de grote cabaretière, schrijfster, maakster, die gisteren vreselijk en verdrietig genoeg overleden is. Maarten die appt, is het mogelijk om een van de humoresken van Dvorak te spelen als eerbetoon aan Paulien Cornelissen? Lichtvoetig, humorvol en rijk.

Het Tsjechisch Philharmonisch Orkest speelde een van de humoresken van Antonín Dvořák. Elsbeth stuurt Yukali helemaal vergeten op mijn top 400 stemlijst te zetten. En ik hoorde het afgelopen zaterdag nog bij die toffe gast waar ik de naam van kwijt ben. Ja, Elsbeth, ik denk dat je Sven Ratske bedoelt. Die presenteerde afgelopen zaterdag een Goedemorgen met. En hier is voor jou en misschien ook wel een beetje voor Sven Yukali.

bariton. Benjamin Appel zong Yooka-Laylee. James Balieu op piano en geschreven door Koert Waal. Aangevraagd door Elsbeth. Joris Gouwman die appt. Hallo Karien, ik zie dat een aantal stukken die ik had gekozen het niet hebben gehaald. Volgende keer misschien een top 600 of meteen een top 2000. Zou je één ervan kunnen draaien? Melodie in F van Anton Rubinstein. Prachtig in al zijn eenvoud.

Melodie in F van Anton Rubinstein door Steven Huff, gespeeld op piano voor Joris, luisteraar Joris. Leonie Molleman schrijft: hoi Karien, mag ik een muziekje aanvragen voor mijn jarige vriend Chris Robinson? Hij is een Schot en woont in het noordoosten van Schotland. Misschien iets uit de Hebride of anders iets met pipes en drums. Nou, Leonie, wat denk je van deze Schotse dans voor blokfluit en altviool? De Reel of Tullagh. Het is een kringdans. Dus ja, geef iemand de hand. Daar gaan we.

0: The Reel of Talach door Dorothee Oberlinger op haar blokfluit gespeeld. Niels Munkemeijer op altviool. En zometeen muziek over de uitvinder van het Haagse hopje in deze donderdag verzoekmiddag.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Klassiek, podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
3: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
4: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
5: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
2: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op npoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Ster. Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
8: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
9: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Weel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Netanyahu zegt tegen Fox News dat er wordt gekeken of de co-piloot uit Oman banden heeft met Iran, maar dat het nog te vroeg is voor conclusies. Na de aanval kon de andere piloot aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met zo'n museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan ook nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met wat stapelwolken. En het wordt dan opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
3: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
2: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
4: Hey, Muziekfabriek.
5: Zou je een stukje willen draaien?
6: Het zou top zijn.
7: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
8: Ja, en ik zeg geen beter begin van deze oktobermaand dan met een lege Muziekfabriek speellijst en een NPO Luister-app vol verzoekjes. Of je nu een grote reden hebt voor de muziek die je wil horen of helemaal geen, het maakt niks uit, alles mag, alles kan. Stuur je verzoek naar deze studio met de NPO Luister-app. Dan gaan producer Veerle en ik zoeken en passen en meten. Jan Gert Ebt. Ik zou graag de Baron Hopsuite van Alexander Vormolen willen aanvragen. Waarom? Ik hoorde dit onlangs en ik wil dit graag opdragen aan Jan van der Laan. De man die onvermoeid bezig is in Den Haag om aandacht te vragen voor de beroemde Hagenaar Baron Hop, de uitvinder van het Haagse hopje.

beetje kermispret. Op de donderdagmiddag het residentieorkest speelde uit de Baron Hop suite De Mars. Alexander Voormolen schreef het en Jan-Gert vroeg het aan. Quen Klis schrijft: ha Karin, ik probeer al jaren de filmmuziek van Werk ohne Autor, geschreven door Max Richter, in de klassieke top 400 te krijgen. Helaas. Mag ik je verzoeken dan maar op deze verzoekmiddag er iets uit te laten horen?

muziek van Max Richter voor de film Werk ohne Autor. AJ Huiskamer schrijft: ik zou het leuk vinden om op deze verzoekmiddag een stuk uit het Missa Festiva van Griganinov te horen. Dit heb ik jaren geleden gezongen met een inmiddels opgeheven koor.

Alexander Greganinov. Nou, producer Phil en ik hadden er nog nooit van gehoord. Meneer of mevrouw A.J. Huiskamer. Wat ontzettend mooi. Het Kyrie hoorden we uit de Missa Festiva van deze Greganinov. Uitgevoerd door het Russian State Capella en Symphony Orchestra. Petra schrijft, ik lees voor. Ik heb een verzoekje voor mijn lieve zoon. Hij is 29 jaar geleden tot groot ongenoegen van de vroedvrouw geboren bij de klanken van de Mozart-sonates door Maria João Pires. Inmiddels staat deze muziek al jaren bovenin zijn Spotify-playlist. En hij vraagt regelmatig wanneer we weer Amadeus gaan kijken. Een kind naar mijn muzikale moederhart. Dus graag Mozart's Rondo alla Turca, gespeeld door Maria João Pires.

Maria João Pires speelde Mozarts Alla Turca. Heeft trouwens deze editie van de Top 400 niet gehaald, hè? Ja, ik weet nog dat luisteraar Edwin een week geleden opmerkte, als er zoveel in de lijst moet, dan moet er toch ook wat uit. Wellicht van die grote bazen, zei Edwin toen, de Bachen Mozarts van Beethovens, een beetje ruimte maken. Nee, dat is onder andere hier gebeurd. Anne, die schrijft, zou je dat prachtige lied van Rachel Portman, The First Morning of the World, willen draaien? Dat zou eigenlijk in de top 400 moeten komen, want het is echt heel erg mooi. Ja, Anne, met alle vormen van plezier.

0: Er is een taal zonder vraagtekens. Je kan hem lezen in de jaarringen van de bomen, in de wind, in de rivier, in het geluid van zingende vogels. Is hun lied veranderd sinds de eerste ochtend van de wereld. The First Morning of the World, Rachel Portman, schreef het. Joyce DiDonato zong bij Il Pomodoro. En Anne, die vroeg hem aan, want het is donderdag verzoekmiddag. En Figo, die gaat zo wat lopen. Ik ben jaloers. Met zijn moeder. Hij zit nu in de auto, is onderweg en hij heeft iets ingesproken.
1: Hallo, wij zitten in de auto. En we zijn op weg om te gaan watlopen. En we willen heel graag het bloemenlied van Gustav Lange horen. Dat was het lievelingslied van mijn oma. Alvast bedankt.

0: het Bloemenlied van Gustav Lange door Jens Harald Pratli, gespeeld op piano. Figo, heel veel plezier met het wadlopen en dankjewel voor je mooie bericht.
1: Ha, Karin. Kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dankjewel.
0: Donderdag, verzoekmiddag. Ja, en ik lees hier in de NPO Luister-app dat Doreen goede herinneringen heeft aan een Einaudi-concert. Wil daar graag iets van horen. Rob vraagt bij wijze van hart onder de riem om de triomfmars uit de Aida. Oei, dat is fijn. En Philip, die appt, kunnen jullie een deel van de 8e symfonie van Kurt Atterberg spelen? Die hebben jullie volgens mij vaak als achtergrondmuziek tijdens het praten. Klopt. Maar het staat niet in de top 400 en daar verdient het wat mij betreft een heel hoge plek. Nou ja, de lijst is vanochtend bekendgemaakt. Helaas, Atterberg, die je nu inderdaad ook op de achtergrond hoort, heeft het niet gehaald. Dus ik draai hem helemaal voor jou, Philip. De 8e symfonie, je hoort eerst het tweede adagio deel, het rustige deel. En dan dat heerlijke deel dat je ook kent van onze verzoekmiddag.

het SWR Radio Symfonieorkester Stuttgart met twee delen uit de 8e symfonie van Kurt Atterberg. Dorien heeft ook een verzoekje. Stuurt ze in via de app. Kunnen jullie Experience van Ludovico Einaudi draaien? Ik was een half jaar geleden naar zijn concert in de Ziggo Dome met mijn tante Kiki. We hebben zo onwijs lopen huilen bij dit nummer. Op een mooie manier.

Melodies. Experience voor Dorien gedraaid. En goed nieuws, Dorien. Hij staat in de top 400 op nummer 218. Dus volgende week hoor je hem weer op je radio. Rob, die is nu aan de beurt. Het laatste verzoekje alweer van deze verzoekmiddag. Ik lig lekker bij te komen, schrijft Rob, van de narcose van de operatie die ik vanmorgen heb gehad. Niets ernstigs wel nodig. 23 jaar geleden startte ik bij Gemengd Zangkoor Oosterheide met de opera Aida van Verdi. Nu, per 1 november, stopt het koor met bestaan. Helaas mag ik niet meezingen. Als gevolg van de operatie moet ik 6 weken rustig aandoen. Maar om het koor en mezelf een hart onder de riem te steken, zou ik graag die triomfmars uit Aida nog een keertje horen. Gaat dat lukken?

0: Ja, dat het gemengd zangkoor Oosterheide er maar met een knal uit mag gaan. Oh ja, Sander, nog even voor Willem, die wil weten waarom zijn verzoek niet gedraaid is. Ja, er komt gewoon echt te veel binnen en we moeten passen en meten. En
1: laat
0: we
1: maar
0: moeten afwisseling
1: of ik het
0: hebben.
1: Wil draaien.
0: We kunnen niet alles draaien. Nou, je kan er even naar kijken. Wat heb je verder? Nog iets anders?
1: Nou, ik ga eerst maar bekommeren om Willem.
0: Ja. Willem, ja?
1: Ja.
0: Oh, leuk.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle Trio in het meeslepende triepelconcert van Beethoven. Luister live mee, morgen om 8 uur naar het Avrotros Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
8: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
0: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AVROTROS Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
5: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk. Van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
7: Begin vorig jaar kwam hij met zijn eerste gedichtenbundel, genaamd Flesche Post. Een bundel met 37 gedichten van dirigent Thomas Dausgaard. Maatwerk wordt vandaag geopend door de dichter.
0: Maatwerk.
7: Best geestig, toch?
0: Nee? Met Sander Zwiep.

0: Aldus Franz Schubert op 18-jarige leeftijd. Toen schreef hij deze derde symfonie, het slot daarvan gespeeld door het Zweeds Kamerorkest onder leiding van de Deense dirigent Thomas Dausgaard.
1: De bestemming.
0: En het is donderdag, dus extra spannend. Als je de bestemming vandaag raadt, hoor je misschien gelijk om 16:45 wel of je onze draadloze hoofdtelefoon gewonnen hebt. Ze zijn gelimiteerd. Sterker nog, vandaag kwamen we voor het eerst op ons kantoor achter de bodem van onze doos met hoofdtelefoons. Dus de voorraad is zeer gering. Doe mee. De hints van vandaag zijn communisten, Ottensien en Ellen ten Damme. Een interessant bondgezelschap. Wat is dan de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Communisten, Ot en Sien en Ellen ten Damme.

deel uit het klarinetquintet van Robert Fuchs, klarinetist Sebastian Mans en het Deens strijkkwartet. Denemarken, het land van componist Niels Gade, werkte als leraar in Leipzig, had veel statuur daar. Hij volgde Mendelssohn namelijk op als dirigent van het Gewandhausorkest. Nou, dan had je het wel gemaakt. Maar helaas, de twee landen, Duitsland en Denemarken, kregen ruzie, gingen in oorlog. Gade ging weer terug naar zijn geboorteland, werd daar een belangrijke muzikale man. Hij was een mentor voor mensen als Edvard Grieg en Carl Nielsen. Dit is van Gerde zelf een herfstlied en het begint met de tekst: Veldwaarts vloog een vogeltje.

0: Het spel van Katia Bouniatishvili in Chant d'automne van Tchaikovsky uit zijn Seizoenen. Geweldig dit spel, Katia Bouniatishvili. En drie keer raden wie er vanmiddag in Mater komt spelen. Jan-Willem Rozenboom, ook geweldig pianist. En hij speelt dan muziek van Bach. En dat zal zijn na 4 uur, want hij heeft iets nieuws gedaan. En wel met het Wolttemperiete-klavier. En daar kan hij prachtig over vertellen. Hiervoor huurt trouwens de stemmen van Ars Nova Kopenhagen met Im Herbst uit de gezangen van Niels Gerde.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Andreas Brantelid, hij won in Denemarken de prijs Artiest van het Jaar, 2007. Een paar jaar later mocht hij zich 2 jaar lang Jonge Wilde noemen. Een belofte titel in Duitsland. Weer heel wat jaren later zijn we nu aanbeland in 2026. Andreas hoeft nooit meer zijn idee te laten zien bij het kopen van een wijntje bij de supermarkt. Van Jonge Wilde naar Gewoon Wilde. Of ja, ik wilde dat hij zo kon spelen als hij. Joseph Haydn, Cello Concert 1 met Andreas en Concerto Kopenhagen.

Cellist Andreas Brantelid en Concerto Kopenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen met de delen 1 en 3 van het celloconcert in C groot van Joseph Haydn. Het is vandaag 1 oktober, de verjaardag van Julie Andrews, de Britse actrice, zangeres, musicalster en schrijfster. Ze werd op 1 oktober 1935 geboren, 91ste verjaardag. Ik denk dat ze wel een lekkere apfelstrudel zal eten. We kunnen natuurlijk niet om de Sound of Music heen. Een van de maatwerkluisteraars is trouwens Roger Pluim, die ook heeft bijgedragen aan een collectie van een nieuw Sound of Music Museum in Salzburg. En Roger zelf heeft die film al honderden keren gezien. Ik denk dat hij hem beter kent dan de regisseur zelf van Sound of Music. Dus deze Roger, die kun je vast ook wel dromen.

Regendruppels op rozen, snorharen van katjes, koperen ketels, warme wollen wanten, pakketjes in bruin papier. Een eclectisch boodschappenlijstje van Julie Andrews in The Sound of Music, Favorite Things, na een deel uit de Gran Partita van Mozart. Allebei natuurlijk een beetje verbonden met die mooie stad Salzburg. Die worden daar het Nederlands Blazers Ensemble. En dan gaan we nu toch nog eventjes per spoor terug naar de stad van onze rode draad van dit uur. Dat is Kopenhagen, Denemarken.

alle geluidseffecten die je hier hoorde, die zaten echt in de opname. Niet dat je denkt, hè, Sander is weer aan stunten. Nee, hoor. Dit was Copenhagen's Jam Binnen Damp. De stoomtrein van Kopenhagen in galop. Een guitig muziekstuk om het uur mee af te sluiten. Wij sporen nog steeds met muziek zometeen van Dvorak. Die was er ook gek op. En Felix Mendelssohn, Bach, Gustav Mahler, Vincent Lübeck en Pierre-Max Dubois. Wie? Dat wordt vanzelf duidelijk.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
1: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
3: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
4: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
5: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij de persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was maanden geleden al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
5: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk me eigenlijk helemaal het schompers, naar alles wat duurder wordt.
5: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Vanavond 8:55, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
0: NPO Klassiek.
8: Max.
9: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
10: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, fijn die messcherpe accenten van Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson in de finale uit de Strijkers-serenade van Antonín Dvořák. Je weet wel, dat hebben we vaak verteld op deze zender. De man was gek van treinen. Best wel bijzonder. Er is beeldmateriaal opgedoken van Dvořák zelf. Bewegende beelden van zijn treinenpassie en hoe hij daarmee omging. Zoek eventjes op YouTube op Treinenman aan elkaar. Treinenman en druk op enter.
1: De bestemming.
0: Die zoeken we ook nog steeds, de bestemming van vandaag. Als je die raadt, dan hoor je misschien wel je naam als winnaar aan het einde van deze uitzending van die draadloze hoofdtelefoon. En de hints zijn communisten. Ot en Sien. Ellen ten Damme. Ja, dat waren de hints. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Communisten. Ot en Sien. Ellen ten Damme.

De rituele vuurdans uit El Amabrujo van Manuel de Falla. Met Andreas Mader op saxofoon en zijn collectief. Je kunt het helemaal beluisteren, de hele cd via npoklassiek.nl. Het is het album van deze week.

0: Een deel uit een van de goddeloze cantates van Johann Sebastian Bach. Ja, het ging niet altijd over de Heer. Hoewel een goede kop koffie, voor sommige mensen misschien ook al, dat je zegt, oh, goddelijk. Ja, misschien een beetje overdreven, maar toch. De koffiekantaten door Carolyn Sampson, Makoto Sakurada en Stefan Schreckenberger bij Bach Collegium Japan. Na Erbarm dich mein, o Herre Gott, oorspronkelijk een koraalbewerking voor orgel. En hier hoorde je Yo-Yo Ma, Chris Thiele en Edgar Meyer.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Het was trouwens niet zonder reden, die koffiekantaten. Want het is vandaag de internationale dag van de koffie. En ook bij Zwiep begint de dag met de lage G-noot van mijn espresso-machine. En dan is de rest van het huis ook wakker. Dus wij drinken graag door. Ronald Brautigam aan de piano. Gisteren hoorde je hem kort, nu wat langer, in het eerste pianoconcert van Mendelssohn. En vandaag een extra fijne reden, want het is zijn verjaardag. 72 jaar is Ronald vandaag geworden. Hier met Nieuw Sinfonietta Amsterdam, onder leiding van Lef Marquise.

mensenlief. In het zweet uw aanschijns zult gij uw brood verdienen, staat er ergens. Nou, het brood hebben ze zeker verdiend met deze vurige uitvoering. Pianoconcert nummer 1 van Mendelssohn. Nieuw Sinfonietta Amsterdam onder leiding van Lev Marquis. Plus de vandaag jarige Ronald Brautigam aan het klavier. Ja, zeg het maar, heb je misschien al kaartjes gekocht voor de boot naar Schiermonnikoog, de Rottum, de Monnik, het prachtige uitzicht over de Waddenzee. En dan op weg naar weer zo'n concert door Ronald. Komende dinsdag 2 Beethoven recitals op het Schiermonnikoog Festival. Ik zou het maar eens overwegen als je tijd hebt. Van Brautigam nu naar Bruiloft, This Marriage van Eric Whittaker.

aanstaande maandag ook mee te maken op het Schiermonnikoog Festival. Het Berlage Saxofoonkwartet. Hier speelden ze Trouwdag in Trollhøgen. Dat ligt iets noordelijker dan Schiermonnikoog. Dat ligt in Noorwegen. En het Berlage Saxofoonkwartet, als zij een gemeenschappelijke portemonnee hebben, is dat dus de beurs van Berlage. Dat vind ik zo leuk met zo'n naam. Je kan alle kanten op. Daarvoor This Marriage van Polyphony, door Polyphony van Eric Whittaker. Op weg naar het laatste uur van Maatwerk met live muziek in de studio hebben wij Jan-Willem Rozenboom aan het klavier. En hij heeft iets moois gemaakt. En dat wordt vandaag uitgebracht. En hij komt daar vandaag over vertellen en van spelen. En het heeft iets met Bach te maken. Dat kan hij fantastisch. Op weg daar naartoe met Titaan van Gustav Mahler. Mit vollen Segen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een bijzondere familietraditie. Violist Lisa Verstman en haar muzikale ouders spelen jaarlijks een concert ter ere van componist Dmitri Shostakovich. Hoe dat klinkt? Je hoort het in de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn speciale isolatiekamers en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit in het land. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal 700.000 euro. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor 10,9 miljoen euro. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was zijn laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd 21,5 miljoen euro voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna is er veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers? Of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
0: NPO Klassiek.
5: Max. Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
6: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

ook een beetje een bijzonder voor luisteraar Margose Luiting, die er niet bij kan dat die Frühlingssymfonie van Schumann niet in de top 400 is gekomen. Prachtige muziek inderdaad. Gutsnich Orkester Köln speelde het hier. Welkom nog steeds bij Maatwerk. Kijk vooral mee via npoklassiek.nl of de NPO Luister-app. Want we hebben hoog bezoek. Pianist Jan-Willem Rozeboom. Bekend van Goldberg en van Guus, maar vanaf nu ook van een andere levensbehoefte voor iedere pianist. Het voltemperierte klavier van Bach. Ze zitten al ruim 40 jaar in zijn systeem en zullen er nooit meer uitgaan. Die 24 preludes, 24 fuga's van Johann Sebastian. Hemelse muziek van Jan-Willem, die delen eruit toch ook wel eens heeft vervloekt op pianoles en op het conservatorium. Maar oefening baart kunst en zo verschijnt vandaag zijn lezing van boek 1 van het WTK. En vieren, dat doet hij hier, live in Maatwerk, Jan-Willem Rozeboom.

0: Live in maatwerk Jan-Willem Brozeboom op de dag waarop zijn lezing van boek 1 van het Woldtemperieten-klavier is verschenen op cd en waarschijnlijk ook online beschikbaar, gaf hij hier het begin, eigenlijk een soort van Genesis 1 van die Bach-bijbel voor pianisten. Jan-Willem, fantastisch dat je hier weer bent.
1: Hoi.
0: Dit is natuurlijk een trip down memory lane voor heel veel pianisten. Misschien ook wel voor jou.
1: Want jazeker.
0: Dit is dan zo'n begin van zo'n boek van een of andere barokcomponist. Dit is dan nog zonder voortekens. Maar alsnog al helemaal met Bach's typische manier van moduleren en zo.
1: Ja.
0: Wat voel je als jij deze speelt? Ga je terug naar een bepaalde periode in je leven? Of?
1: Ja, zeker. Want dit boek lag bij ons op de piano sinds dat ik me kan herinneren. En dat speelde mijn opa al uit. En die eerste prelude is zo heerlijk simpel natuurlijk, eigenlijk. En dan ook weer zo, daardoor juist misschien ook wel zo mooi. Dus dat zit in mijn systeem. Dat gaat, ik kan me ook niet voorstellen dat dit niet bestaat, zeg maar.
0: Eigenlijk. Nee, precies. Ja. En je opa zelfs, wat bijzonder dat het dus generationeel al zijn
1: zeker.
0: De roosbomen.
1: Ja.
0: En die eerste waar je net mee begon, dat is natuurlijk wereldwijd beroemde muziek.
1: Ja.
0: Is het dan niet ook de valkuil dat het zo eenvoudig voelt dat je daar, juist omdat elke noot hoorbaar is, dat je daar dan nat gaat of zo? Speelt dat in jouw achterhoofd mee?
1: Ja, en wat je daarmee moet doen dan, als pianist dus, wat wil ik daarmee doen? Eigenlijk kun je er niet zoveel mee doen, denk ik dan maar. Je kan het alleen maar heel secuur mooi spelen. Het zit een beetje in dynamiek, je moet ook niet te veel doen, maar er komen nog genoeg stukken waar je wat meer mee kan doen.
0: Ja, precies.
1: Laat ik zo zeggen.
0: En ook nog een punt. Dit is natuurlijk al 100.000 keer opgenomen door allerlei pianisten over de hele wereld. Ja. Wat is jouw handtekening? Wat kunnen mensen herkennen als alles typisch Jan-Willem Hoe die dat in het WTK doet?
1: Ja, ik probeer daar wel wat rust, een soort rust in te brengen. En en hele kleine timingsdingetjes. Maar dat is echt op de vierkante millimeter. Want anders wordt het veel te uitvergroot. Dan, maar wat ik zeg, er komen nog genoeg preludes en fugas waar je iets meer kan doen.
0: Ja, precies. Ja, ik las ook in het persbericht. Je hebt ze af en toe vervloekt op pianoles of op een conservatorium met een fuga in Cis. Ga je die spelen zo meteen of niet?
1: Nee, straks voor het best mineur.
0: Oké, dus niet die gevraagde Cis. Dus daar krijg je misschien
1: Cis fuga,
0: is het ook zo dat als je zo'n set dan opneemt dat je denkt van, oh ja, deze vond ik zo lastig toen ik daar en daar was. Oh ja, deze heb ik zo opgeworsteld met die docent. Heb je een soort haat-liefdeverhouding met die complexiteit van Bach?
1: Ja, zeker. Want dat is precies ook een van de dingen waar je tegenaan loopt als je het gaat opnemen. Omdat je ze jong als jonge man hebt ingestudeerd. En dus niet allemaal helemaal zoals ik dat nu zou doen. Dus ik moet een hoop dingen eigenlijk afleren.
0: Ja, of misschien opnieuw instuderen zelfs.
1: Ja, dat is min of meer hetzelfde dan. Ja. Dus dat maakt het lastiger bij de stukken die ik al heel lang speel, daar moet ik eigenlijk weer dingen afleren en opnieuw beginnen. Ja,
0: precies. Net als met zo'n Goldberg, die natuurlijk zeer dierbaar zijn, die variaties, die kun je natuurlijk ook na 10 jaar weer opnieuw spelen. Klinken ze weer anders in jouw geval?
1: Ja, precies.
0: Vertel, hoe gaat de presentatie verder in zijn werk van deze prachtige cd? Want je gaat ook een concert geven binnenkort.
1: Ja, ik doe er een serie optreden, dus een tournee mee. Dus, en ik ben blij dat ik het natuurlijk de eerste kan doen in het Concertgebouw.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, is wel echt heel fijn in de kleine zaal op zondag 11 oktober. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar.
0: Dat was mijn vraag inderdaad. Precies. Mogen wij misschien iets weggeven?
1: Ja, jullie mogen 4 kaarten weggeven. 2 keer 2. Ja.
0: Oh, wat fantastisch zeg. Ja. Nou, wat zullen we mensen laten appen? Nou, laten we ze gewoon het woordje Bach appen. Lijkt me toepassen, toch?
1: Precies.
0: Dus dat hoor je goed hè, als je nu luistert. App nu Bach met de NPO Luister app. Of mail Bach naar maatwerk@omroepmax.nl. Als jij erbij wilt zijn op zondag 11 oktober om 14:15 middags in het Concertgebouw in Amsterdam. En wat gaan we zo meteen nog live van jou horen?
1: Ik heb gekozen voor de Bes Mineur prelude en fuga.
0: Nummer 22?
1: Nummer 22.
0: Wat is het karakter van dat exemplaar?
1: Ja, dat is wat serieuzer. Daar duikt Bach eigenlijk een beetje de diepte in de prelude. Er zitten heel veel schurende harmonieën, ondersteund door een soort herhaalde bas. Een soort processieachtig voelt dat voor mij. En in die fuga, dit is een van de 2 vijfstemmige fuga's.
0: Wauw.
1: Ja, dat is
0: Voor mensen die niet weten wat een fuga is, maar dan ga je met 2 of 3-stemmig al behoorlijk complex bezig. Maar 5-stemmig?
1: Ja.
0: Heb je 3 hersenhelften, Jan-Willem?
1: Ja, zo ongeveer.
0: Mensen toch? Nou, dan zou ik zeggen, ga rustig weer naar de vleugel. Dan kun je eventjes een paar minuten op adem komen. Dan luisteren wij ondertussen naar muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Een van zijn 3-stemmige fuga's. Want Mozart, die zei ook al van, kijk, die muziek van Bach, daar kan men pas wat van leren.

Muziek van Mozart naar Johann Sebastian Bach, Dreistimmige Fugen door Il Furibondo. Gelijk maar de winnaars even vertellen. De mensen die sowieso op 11 oktober zondagmiddag naar de kleine zaal van het Concertgebouw mogen, naar het presentatieconcert van de cd Das Wortemperierte Klavier boek 1 van Jan-Willem Rozenboom. Dat zijn geworden Marijn van Stralendorf en Ingrid Heitman. En Marijn en Ingrid, jullie mogen dus allebei iemand meenemen. En dan nu een processie op schurende harmonieën die

0: En daar nemen wij absoluut onze hoed voor af. Live in Maatwerk, Jan-Willem Rozeboom met Prelude en Fuga nummer 22 in Bes Klein van Johann Sebastian Bach. Staat ook op zijn jongste cd met het eerste boek van het Wolterbriet klavier. Hij nam het op in een trappistenklooster, maar ja, het is bepaald geen klein bier, deze muziek van Bach. Vijfstemmige Fuga, zo uit het hoofdje. Het is, fantastisch. Jan-Willem, hartelijk dank. Op 11 oktober aanstaande dus. Ga naar de kleine zaal van het Concertgebouw en maak het mee. Want dan doet hij het ook nog live. En dan kun je achteraf misschien ook wel een gesigneerd exemplaar van die cd bemachtigen. Alle informatie op jwrozenboom.nl.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.

Wat een zomers muzikaal feest. Concert voor twee mandolines en strijkers van Vivaldi. Avi Avital en Alan Sariel op de mandoline. Dat is helemaal inclusief wat zeggen. De mensdoline natuurlijk, maar goed. En het Venetië Barok Orkest.

0: de bestemming.
1: De hints van deze dag waren communisten, Ot en Sien en Ellen ten Damme. Dagfinalist is geworden Agnes Scholten, die schrijft de bestemming is Roden. Communisten worden ook wel de Roden genoemd. Ja, dat was cryptisch. In het dorp Roden was tijdens de Tweede Wereldoorlog een klein maar belangrijk verzet. Een van de schrijvers van Ot en Sien, H. Scheepstra, is in Roden geboren. Er staat ook een beeldje van Ot en Sien. Ellen ten Damme, zangeres, groeide op in Roden. Zij speelde in de band Sovjet Sex. Sovjet kan je opvatten als een verwijzing naar het communisme. Kijk, zover had ik zelf nog niet eens gedacht, Agnes. Knap. Roden dus. En wie wint de weekprijs dan, is de vraag. Maarten Maris, Leo Wiggers, Wim Willems en Agnes Scholten waren de finalisten. Computer, spreek.
0: Leo Wiggers.
1: Leo, gefeliciteerd met deze draadloze luistervreugd. En hier is het Roder Jongenskoor met Sietse de Vries.

Internationaal beroemd en internationaal treden ze op het Rode Jongenskoor. Hier onder leiding van Rintje de Vries met aan het orgel Sietse de Vries, vriend van het programma. Met Behold Now, Praise the Lord van William Henry Harris. Hierna podium met Hans Hafmans en ook weer hoog muzikaal bezoek. Wie, dat vertelt Hans zometeen, in mate nog het laatste woord aan Friedrich Nietzsche. Die zei, zonder muziek zou het leven een vergissing zijn.

0: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle Trio in het meeslepende triplecontcert van Beethoven. Luister live mee, morgen om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
2: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
1: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals afgelopen zomer bij de Spaanse exclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken, ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer, steeds meer ruimte voor de zon, het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden, het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken en het wordt dan opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
4: Podium op deze eerste dag van oktober. Goedemiddag, van harte welkom. Hoog bezoek vandaag, meesterpianist Boris Gilbourg. Hij koos 3 nieuwe Steinways uit voor Muziekgebouw Eindhoven. Morgen bespeelt hij er 2 tijdens een concertavond, een recital. En vandaag speelt hij live op onze vleugel hier in de studio in Hilversum. De kerstjesprijs aan €50.000 gaat dit jaar naar het jonge strijkkwartet, het Viride Kwartet. En het Concertgebouworkest neemt een heel weekend lang de Ziggo Dome over in Amsterdam. 3 concerten in een zaal van 12.000 stoelen. Waarom en vooral ook hoe, dat vraag ik straks na de klok van 6 aan Dominic Winteling, directeur van het Concertgebouworkest.

0: Pianomuziek van Robert Schumann, georchestreerd door Maurice Ravel, op de nieuwe plaat Tableau van het Orkest Nationaal van Bordeaux, Aquitaine, waar Ravel als rode draad doorheen loopt. Dit was uit Carnaval, cyclus van Robert Schumann, pianocyclus. Ook Mamère Loire staat erop, naast die nog veel beroemdere orchestratie van Ravel, de schilderijtentoonstelling van Modest Mussorgsky. Meesterpianist Boris Gilbourg is in het land, en dat gebeurt tegenwoordig minder vaak dan vroeger. Hij woonde in Haarlem met zijn partner, is verhuisd naar Londen, waar hij tegenwoordig woont. Maar gelukkig is hij weer in ons midden en zat net te gniffelen mee te spelen bij de carnaval van Robert Schumann. A warm welcome to you. It's so good to have you.
1: Very, very nice being here. Thanks for having me.
0: Back in podium. You used to be here more often, but now that you've moved to London, it's a rare treat to have you.
1: But hopefully more often in the future.
0: It's a short flight, London, Amsterdam. Muziekgebouw Eindhoven, naar de Steinway-fabriek in Hamburg gegaan om 3 nieuwe instrumenten uit te kiezen. You're in a new business here. Because you chose a grand piano for the Doolin as well.
1: For the recently. Doolin, and my very first one was choosing a piano for the Dresden Philharmonic. So three selections in a year and a half.
0: Yeah, we'll talk about that side job in just a moment. You're a busy man. You played and performed in London, tomorrow Eindhoven, later this month in the USA and Argentina. And Vietnam. Between?
1: Yes, Vietnam is next week.
0: Wow. How do you feel the energy, the physical and mental balance to cope with this?
1: That's a very hard question to answer. I'm not sure. I think sometimes just focusing on what's today and at the most tomorrow, that's the horizon. And then at the same time, you plan and do the logistics for the rest. You know, like planning 28, 29 at the moment, the season 2028. But in terms of the mental focus, it's what's in the immediate future is kind of becomes the most important.
0: Like flying recently from South Korea to the US West Coast is flying against time.
1: Flying against time. It was super weird because you leave in the evening of one day and you arrive on the same day in the early afternoon. Yeah. And that really messes up your sleep.
0: In het moment blijven, dus de dag zelf in de gaten houden, ook al vlieg je uit Zuid-Korea 's avonds en je komt dezelfde dag eerder aan de westkust van de Verenigde Staten. Dat is één ding, dus blijf in dat moment bij de dag en niet meer dan dat. Maar aan de andere kant ook plannen voor het seizoen 28-29, waar we nu al mee bezig zijn. So tomorrow, your recital on 2 grand pianos in Eindhoven, we'll talk about that in just a bit. First of all, take it away with Sergei Rachmaninoff. Kijk mee op nporklassiek.nl/live naar deze absolute meesterpianist, Boris Gilbourg, in prelude opus 23 nummer 5 in G-klein van Sergei Rachmaninoff.

Het slot van de Waldsteinsonate door Boris Gilbourg, die we eigenlijk dus de ochtendschemeringssonate moeten gaan noemen. Zo noemen ze hem in Rusland. Boris Gilbourg, dankjewel. Het was een compleet recital hier. Met morgenavond dus de introductie van die twee vleugels die hij geselecteerd heeft voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Voor de pauze Bach. Delen uit, gedeelte uit het eerste boek Wotan-Britisch Klavier. En deze Waldsteinsonate van Beethoven. Na de pauze, ik zei Schumann, het is Rachmaninov Preludes, opus 23. En Gaspard de la Nuit van Maurice Ravel. En gelukkig is hij weer in Nederland. Great to have you, privileged to have you back in the Netherlands. Please make it a habit. Boris Gilbourg, dankjewel.

0: Onze Vader, een van de geestelijke gezangen van Alfred Schnittke door het Rias Kammerkoor, geleid door Christa Ouderde. Een opname die de NTR maakte tijdens een concert. De Letse dirigent Christa Ouderde wordt volgend seizoen chefdirigent van het Zweeds Radiokoor. Een van 's werelds toonaangevende professionele koren. Vorig seizoen was ze daar al vaste gastdirigent. Ouderde kent Nederland heel goed, studeerde in Den Haag, woont hier ook. Over 2 jaar neemt ze het stokje over, ook van Daniel Royce als artistiek leider en chefdirigent van het koor Capelle Amsterdam. Het is 6:12, tijd voor de AWB met Annemieke Bosgaard. Goedemiddag, Annemieke.
1: Goedemiddag. Ja, het is iets drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat nu zo'n 600 kilometer file. Ongelukken veroorzaken vertraging op onder andere de A6, Lelystad richting Emmeloord. Vanaf Lelystad Noord ben je een uur langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht doe je er tussen Den Haag, Malieveld en Zoetermeer 35 minuten langer over. Ook hier een ongeluk. Op de A12 Utrecht richting Den Haag vanaf Houten een uur extra reistijd. Hier gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot een lange vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Nieuwegein heb je een half uur extra reistijd.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO.

Dit komt uit het derde strijkkwartet, Mishima geheten, van Philip Glass, door het Kronos Kwartet. Morgen een bijzondere Nederlandse première in Amare in Den Haag. Pianist Maki Namakawa speelt met het residentieorkest het Mishima Concerto van Philip Glass. Het concert ontstond uit de muziek die Glass schreef bij de film Mishima, A Life in Four Chapters, over de Japanse schrijver Yukio Mishima. Ook op het programma De Derde Symfonie van Rachmaninoff. Morgen in Amare Den Haag en zondag in Tivoli-Vredenburg, Utrecht. Morgenavond gaat in Den Bosch de International Vocal Competition van start. In 9 dagen presenteren 40 deelnemers steeds om 7 uur... hun programma in theater aan de parade. De meest veelbelovende operatalenten zingen de komende week in Den Bosch voor publiek en een gerenommeerde jury. Ze geven ook nog masterclasses. Dit jaar staat het concours in het teken van opera en oratorium. De grand finale volgende week zaterdag wordt opgenomen door de NTR en is op zaterdag 24 oktober te beluisteren in Opera Live op deze zender. Vanaf morgen dus te bezoeken het International Vocal Competition in Den Bosch. En zaterdag om 3 uur in het Mosterdzaadje in Zandpoort Noord het Eisler Trio met What's in a Name, muziek van Hans Eisler. Het Eisler Trio bestaat uit een zangeres, een gitarist en een cellist. Ze brengen samen een eerbetoon aan de prachtige en veel te weinig gehoorde liederen van Hans Eisler. Staat ook werk van Kurt Weill, Aitor Villa-Lobos en Astor Piazzolla op het programma. De concerttips, je vindt ze op npoklassiek.nl/podium. Hier speelt het Eisler Trio, de naamgever Hans Eisler.

Een lied van Hans Eisler door het Eisler Trio. Zij treden dus zaterdagmiddag op in het Mosterdzaadje in Zandpoort Noord. Koert Weill, Villa-Lobos, Piazzolla op het programma. En zometeen gaan we richting de Ziggo Dome met het Concertgebouworkest en de algemeen directeur Dominique Winteling. Een vooruitblik op komend weekend. Tot zo.

NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de klassieke top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De klassieke top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden. Voor jou gekozen.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, krijgt hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleine spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het universitaire ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. De drugs waren verdeeld over 3 stukken handbagage. De drugs zijn vernietigd. Het bemanningslid is opgepakt. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Het weer. Steeds meer opklaringen. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaanderijn.nl.
3: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
4: Ontdek de operasterren van de toekomst bij de International Vocal Competition 2026. Het vocalistenconcours voor opera en oratorium. Beleef de main rounds, masterclasses en een zinderende grand finale van 2 tot en met 10 oktober in 's-Hertogenbosch. Reserveer tickets op ivc.nu.
3: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
5: Het is bijna 5:05. Welkom terug bij Podium. Van de muziektempel in Amsterdam Oud-Zuid naar de megazaal in Zuidoost. Het Concertgebouworkest staat dit weekend 3 avonden in de Ziggo Dome. Ik heb zo de directeur van het orkest aan de lijn over het hoe en het waarom.

0: Het scherzo uit het tweede pianotrio van Felix Mendelssohn. Mendelssohn die muziek vleugels kon geven. Het Smetana Trio, een recente plaat. Het Concertgebouworkest verruilt dit weekend het concertgebouw voor de Ziggo Dome. Van het plush naar plastic kuipstoeltjes, geen rode lopers, maar een betonnen vloer. En een uitverkocht huis telt niet twee, maar ruim 12.000 mensen per avond. Morgenavond begint het weekend met de Japanse componist en dirigent Joe Hisaishi, bekend van onder meer de filmmuziek van Studio Ghibli films. Zaterdag neemt Iwan Fischer het stokje over met Classics Live, van Rossini's Willem Tell-ouverture tot Beethovens negende, inclusief een klassieke sing-along. Iedereen mag meezingen in de finale van Beethovens negende. Aan de lijn Dominic Winteling, directeur van het Concertgebouworkest. Dominic, goedenavond.
1: Goedenavond, Hans.
0: Een druk weekend voor de boeg. Wat staat ons te wachten?
1: Ja, staat ons te wachten. Drie geweldige concerten. Je hebt het net gezegd. Twee avonden onder leiding van de geweldige Japanse filmcomponist en componist Joe Hisaishi. Voor de allereerste keer op de bok van een concertgebouworkest. En dan een tweede concert op zaterdag met een ander programma, Classics Live. Een beetje een best-of van ons repertoire. Met als hoogtepunt de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven onder leiding van onze honorair gastdirigent Iwan Fischer.
0: Ja, die Ziggo Dome is ontworpen als pop- en arenazaal, niet als concertzaal. Hoe gaat dat klinken?
1: Dat gaat ontzettend mooi klinken. We hebben natuurlijk inmiddels uiteraard uitgebreid gerepeteerd. Het is versterkt, dat is wel belangrijk om te zeggen. Het is niet het concertgebouw. Het is veel groter dan het concertgebouw. Je hebt het net gezegd, 12.000 stoelen. En dat vraagt voor een versterking. En gelukkig hebben we de beste technici die er beschikbaar zijn om dit mogelijk te maken. Technici waar we al heel lang samenwerken, die voor een fantastisch geluid zullen zorgen.
0: Ja, en moet ik oordoppen mee?
1: Geen oordoppen, is helemaal niet nodig. We houden dat goed in balans, zodat het niet te hard wordt.
0: Ja. Jullie kiezen ervoor om bezoekers, luisteraars, actief mee te laten zingen in de finale van Beethovens negende, in plaats van alleen maar door het koor te laten uitvoeren. Wat is de reden?
1: Ja, de reden is natuurlijk dat we ook, ik zeg maar, een nieuw publiek willen bereiken met dit concert. En dat we mensen ook de kans willen geven om onderdeel te worden van de beleving om samen muziek te maken. En uiteindelijk gaat het, wat ons betreft, over verbondenheid. Want als we iets nodig hebben in deze tijden van polarisatie, dan is het echt verbondenheid, bij elkaar komen, samen mooie dingen beleven. En dat willen we met het slotdeel van Beethovens 9e symfonie, Freude schöner Götterfunken, mogelijk maken en met z'n allen beleven.
0: Ja, nu weet ik uit de annalen dat Bernard Haitink terugkwam met het orkest van een lange tournee in Amerika en toen een concert gaf in de RAI in Amsterdam. Ricardo Chailly heeft het ook gedaan, in de RAI concerten gegeven. Maar hebben jullie ooit voor zo'n grote zaal gestaan?
1: Ik weet dat dit eigenlijk de grootste zaal is waarin we ooit hebben gespeeld. Want de RAI is natuurlijk veel kleiner, dus de grootste zaal waar we ooit hebben gespeeld. Maar als het gaat over het grootste publieksevenement, dan zijn er nog grotere geweest. Want we zijn bijvoorbeeld in 1934 in de buitenlucht gestaan in het Olympisch Stadion. Toen onder leiding van Willem Mengelberg voor bijna, als ik het goed weet, 30.000 mensen. Tjoh. Toen trouwens ook met de 9e van Beethoven.
0: Huh. Ja, het is grappig. Het is opvallend dat het Koninklijk Concertgebouworkest steeds nieuwe samenwerkingen buiten het concertgebouw zoekt en vindt. De jaarlijkse opening night, hè, onlangs, een paar weken geleden, groot succes met duizenden bezoekers. Een vaste afspraak met de Westergasfabriek. Daar gaan jullie veel naartoe. Centrale Markthal. Er zit daar een gedachte achter, een strategie.
1: Ja, daar zit absoluut een gedachte achter. Maar allereerst betekent het niet dat we minder in het concertgebouw gaan doen. Want het concertgebouw is natuurlijk de thuisbasis van het concertgebouworkest. Met onze meer traditionele symfonieconcerten. Maar we hebben rond 3-4 jaar geleden een nieuwe strategie opgezet. En die heet Fame Beyond the In-Crowd. En het gaat over het bereiken van nieuw publiek. Van een misschien ook jonge publiek deels. Maar met name ook van een diverse publiek. Want we denken dat we hier echt stappen moeten zetten. En dat betekent dat we naar de mensen naartoe moeten gaan. In plaats van dat we verwachten dat mensen automatisch naar ons naartoe komen. En dat is eigenlijk de kern van de strategie. En daarom gaan we gewoon naar buiten.
0: Dankjewel, Dominic Winteling. Veel succes de komende dagen. Twee avonden. Joe Hisaishi. Vrijdagavond de eerste is uitverkocht. Zondagavond nog niet. En dan die bijzondere avond met de highlights, de greatest hits. Eindigend na de pauze met de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven onder leiding van Iwan Fischer. En voor de pauze klinkt bijvoorbeeld dit.

0: Va Pensiero, het slavenkoor uit Nabucco van Giuseppe Verdi, het koor en orkest van de Royal Opera House Covent Garden, geleid door Bernard Haitink. En deze muziek klinkt ook voor de pauze als onderdeel van de grote hits van het Concertgebouworkest aanstaande zaterdagavond in de Ziggo Dome. En na de pauze dus de 9e symfonie van Ludwig van Beethoven, met de uitnodiging om mee te zingen door het publiek, geleid door honorair gastdirigent Ivan Fischer. Het is 6:50, hoog tijd voor de AWB, Annemieke Bosgaard.
1: Ja, ongelukken blijven voor behoorlijk wat vertraging zorgen. Zo loopt het vast op de A2 richting Maastricht, want bij de afrit Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A6 richting Emmeloord is het ook misgegaan voor de Ketelbrug. Daardoor heb je nu een uur extra reistijd, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A16 Rotterdam richting Breda doe je er tussen Dordrecht en knooppunt Zonzeel 20 minuten langer over. Op de A22 Velsen richting Beverwijk is er bij de Velsertunnel ook een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg nu even helemaal dicht. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Vanaf knooppunt Grijshoord heb je een half uur extra reistijd.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

Lied van het Dwaallicht uit El Amor Brujo van Manuel de Falla. Saxofonist Andreas Mader en vrienden. Album van de week op npoklassiek.nl kun je hem helemaal beluisteren. Allemaal vaak exotisch getinte arrangementen. Gisteren werd bekend wie dit jaar in de prijzen is gevallen van het Cassiusfonds. Elk jaar kent dat fonds beurzen en een prijs toe aan jonge muzici. Het grootste bedrag, 50.000 euro, gaat dit jaar naar het Viride Kwartet. Hoewel de leden pas twintigers zijn, bestaat het kwartet al bijna 10 jaar. Ze ontmoeten elkaar in Den Haag op de School voor Jong Talent. En in 2019 won het kwartet ook al een beurs van het Cassiusfonds, het strijkkwartetstipendium van het Cassiusfonds. Elk jaar kent dat fonds beurzen en een prijs toe aan jonge muzici. Het grootste bedrag, 50.000 euro, gaat dit jaar naar het Viride Kwartet. Hoewel de leden pas twintigers zijn, bestaat het kwartet al bijna 10 jaar. Ze ontmoeten elkaar in Den Haag op de School voor Jong Talent. En in 2019 won het kwartet ook al een beurs van het Cassiusfonds, het strijkkwartetstipendium.

beurs ontvangt. En dat het directiebeurs, de directiebeurs, dus voor dirigenten, uitreikt aan Buğra Yüzügüldü. Beide ontvangen 15.000 euro de komende 3 jaar uit te geven aan verdere studie. Kerstjesprijswinnaar Viride Quartet wordt in november in het zonnetje gezet tijdens een uitreiking in de kerk De Duif aan de Amsterdamse Prinsengracht. Leuk aan het Viride Quartet, ze zetten veel muziek van Nederlandse componisten op de lessenaar. Van Leo Smit bijvoorbeeld en ook van Willem Pijper. Zoals ook in deze opname van het NTR-avondconcert komt uit het 5e strijkkwartet van Willem Pijper. Het jonge en ambitieuze Viride Quartet.

Het jonge Nederlandse viriele kwartet speelde hier het vijfde strijkkwartet van Willem Pijper, Nederlands componist. Ze maken zich sterk voor Nederlandse componisten. Ze hebben dus de Kersjesprijs 2026 gewonnen, €50.000. Het is bijna 6:30, dit is NTR Podium. Salvatore Accardo geldt als een van de grootste Italiaanse violisten van de afgelopen eeuw. Afgelopen zaterdag werd hij 85 en we zetten hem deze week in het zonnetje met zijn gouden opname. Vandaag een van de grote werken uit het repertoire, het vioolconcert van Jean Sibelius. Accardo nam het op met het Londen Symfonieorkest, geleid door Colin Davis, een echte Sibelius-specialist. Het is een vrij uitgesproken interpretatie, niet zozeer gericht op ijzige virtuositeit, maar juist breed uitgesponnen en poëtisch. Volgens sommige critici miste daardoor wat energieke drive, maar door de wat meer ingehouden benadering ontstaat er juist enorme kleurenrijkdom. En daar was hij goed in, Accardo. Orkest rolt een donker, hoogpolig tapijt uit voor Accardo, die er met zijn kenmerkende, warme, zangerige vioolklank overheen wandelt. Accardo neemt echt de tijd om alle muzikale zinnen in te kleuren en karakter te geven. Het is prachtig vastgelegd door de opnametechnici van Philips. Viool klinkt volmaakt in balans met het orkest, niet overdreven vooraan, maar zonder te verdwijnen in het orkest. En in de begeleiding hoor je wat Colin Davis allemaal uitlicht in dat ensemble. Luister vooral naar de dromerige houtblazers en die broeierige klank van de altviolen. Bijna te veel om naar te luisteren het komende kwartier. Eerste deel, Jean Sibelius, violist dus Salvatore Accardo.

In vuur en vlam, deze uitvoering van het Sibelius Vioolconcert. Violist Salvatore Accardo en het Londen Symfonieorkest geleid door Colin Davis. Hij is net 85 geworden, hopelijk nog in goede doen, Salvatore Accardo. En deze week zijn gouden opname, morgen meer. Even de blik vooruit op het weekend, de NTR Zaterdagmatinée. Franse barokmuziek van André Campra en Marc-Antoine Charpentier, van beide een mis. Door Lettelan Lyrique, onder leiding van Christophe Rousset, met het Kamerkoor van Namen daarbij. Begint allemaal om 2:15. We zijn er live bij. Naar aanleiding van deze opname een paar jaar geleden, waar dit requiem van André Campra verscheen op een prachtige cd, het ensemble Correspondance, geleid door Sébastien Dossé.

Introitus uit de Mes de Requiem van André Campras. Het ensemble Correspondance, geleid door Sébastien Dossier. En zaterdag Les Talents Lyriques, onder leiding van Christophe Rousset, in de zaterdagmatinée met dit Requiem van Campras en een mis van Marc-Antoine Charpentier. We besluiten het podium, waar we de uitzending ook mee begonnen. Net na de klok van vijven, Robert Schumann, door de ogen of de bril of de oren van Maurice Ravel.

0: Dit komt uit de pianocyclus Carnaval van Robert Schumann, georchestreerd door Maurice Ravel. Ik wist dat niet. Wist van het bestaan niet. Op een nieuwe plaat nu van het orkest van Bordeaux Aquitaine onder leiding van Joseph Swenson. Zometeen Opium met Shula Tas. Shula en het voorbijgaan. Ik zie je rondlopen met een vuistdikke roman.
1: Ja.
0: Noemde je al dat muziek daar een rol in speelt?
1: Ja, het is een van de hoofdlijnen. Het boek heet Het Lied van Rosa. Het is de nieuwe roman van Gerben van der Werf. Vorig jaar de schrijver van het Boekenweekgeschenk. Het is geloof ik zijn 7e roman al. En het gaat eigenlijk over de middeleeuwse muziek. En ook over de notatie van die muziek en hoe dat zich heeft ontwikkeld. Rosa is een vrouw die zich in een mannenklooster bevindt. Ze verstopt zich dus en ja, houdt zich daar bezig met de kerkmuziek uit de middeleeuwen. En het is een heel boeiend verhaal en heel veel van geleerd ook.
0: Nu al een spannend gegeven.
1: Ja,
0: dit.
1: Precies.
0: Terug naar oude tijden, zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer
1: klassiek. Deze week Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Met dat heerlijke melodietje waar je zo lang op moet wachten.
2: En dan is altijd de vraag, hoe vaak herhaal je dan dit thema? Want hier kopen mensen een kaartje voor, hè?
3: Ja, alleen voor dit. Ja, ik schiet een beetje vol hier. Kun je dat verklaren?
2: Het is inderdaad een ontzettend melancholisch stukje muziek. En het doet een heel direct appel op je gevoelswereld, hè?
3: Ja.
0: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. In Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
3: De Nederlandse reisopera en Club Guy and Roni brengen de spectaculaire opera Waiting for the Barbarians van Philip Glass. Hoe ver mag je gaan als je bang bent voor die ander? Nu in de theaters.
4: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt. Terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
5: Ik werk mij even helemaal het schompers. Alles wat duurder wordt.
4: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
6: Vanavond 9:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
7: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. Opium met Shula Tas.
9: Goedenavond en welkom bij Opium, je dagelijkse uur kunst en cultuur hier op de klassieke zender. Met vanavond een kijkje in de coulissen van de Nationale Opera. Een bijna vergeten musical uit 1983 en een gesprek met schrijver en muziekwetenschapper Gerwin van der Werf. Vorig jaar schreef hij nog het boekenweekgeschenk, De Krater, en nu verschijnt zijn nieuwste roman, Het Lied van Rosa, over een gevaarlijk ambitieuze vrouw die belandt in een middeleeuws mannenklooster en haar ambitie draait vooral om de kerkmuziek uit die tijd. Ik bespreek het zo met hem, maar eerst de muziek waar het om te doen is. Luister naar de Gregoriaanse Alma Redemptoris Mater, gezongen door Oxford Camerata.

0: Ja, dat was het Alma Redemptoris Mater, een middeleeuwse hymne die wordt toegedicht aan Hermannus Contractus, een Benedictijnse monnik uit de 11e eeuw. En dit is een stuk waar veel om te doen is in het Lied van Rosa, de nieuwe roman van mijn gast van vanavond. Een verhaal over Rosa, een vrouw met een gevaarlijke ambitie die in een middeleeuws mannenklooster haar leven waagt voor de kerkmuziek uit die tijd. En in het boek is zij min of meer degene aan wie wij dit stuk te danken hebben. Want ja, in een verhaal kan alles.
1: Een beetje een spoiler hoor, maar vooruit.
0: Oh, is dat een spoiler? Oh jee.
1: En misschien had je het al heel snel in de gaten terwijl je aan het lezen was. Maar...
0: Ja, sorry daarvoor. We gaan er sowieso nog veel meer over vertellen. Maar ik wil je eerst nog even aankondigen. Want Gerwin van der Werf zit hier naast me.
1: Ja.
0: Is schrijver en muziekwetenschapper. En schreef vorig jaar het boekenweekgeschenk, De Krater. Ik begon net met de hymne. En dat is eigenlijk een foute, of niet helemaal correcte term. Want het is strikt genomen is het een Maria-antifoon. En dat zal de luisteraar niet veel uitmaken. Maar ik wil het toch even gezegd hebben.
1: Ja, het is dus een heel bijzondere hymne. Er zijn vier Maria-antifonen. Die werden oorspronkelijk gezongen aan de afloop van de complete. Dat wil zeggen de laatste gebedsdienst in de kloosters. En dat was eigenlijk een beetje een muzikaal hoogtepunt van de dag. En de Maria-verering nam een hoge vlucht in de 11e eeuw. Laat 10e eeuw, begin 11e eeuw begon dat op gang te komen. Dus die gezangen kregen een belangrijke plek.
0: Ja, die kregen een hele belangrijke plek. En waar is dit... begonnen, dit verhaal voor jou, dit boek? Want er moet een historisch feitje, of misschien is het wel gewoon inderdaad... Waar is het begonnen voor jou?
1: Ja, het is begonnen met een muziekhandschrift. Een tiende eeuws muziekhandschrift. Of muziekhandschrift, dan moet ik eigenlijk ook wat beter uitleggen. Het is een misboek, een graduale. Dus alle gezangen voor de mis staan in dat boek. Maar het is een heel bijzonder graduale, want er staat boven de teksten van de liederen staat rare krabbeltjes en puntjes en streepjes. En dat was de alleroudste muzieknotatie.
0: Mm.
1: En dit specifieke manuscript is geschreven waarschijnlijk in de buurt van Metz. Want dat was een groot muziekcentrum in de 10e eeuw. Het is van vroege 10e eeuw. En het heet, het heeft ook een naam. Het is het manuscript Laon, 239. En het bevindt zich ook daadwerkelijk nog in een bibliotheek in Laon. Wat echt een uithoek is in Frankrijk. Maar het is een ongelooflijk belangrijk handschrift geweest. Want,
0: hoe kwam het handschrift op jouw pad?
1: Ik kan hier uren over praten. Al, ja,
0: ja nou, je hebt er een heel boek over geschreven, dus dat geloof ik best. Maar hoe kwam het in jouw leven terecht,
1: Ik studeerde muziekwetenschappen. En het eerste vak wat wij kregen was muziek van de middeleeuwen. Nou, dat was muziek waar ik helemaal niets van wist. Ik ging muziekwetenschap studeren omdat ik hield van Bach en alles daarna eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dus toen kregen we het Gregoriaans te horen en die vroegen meer stemmige stukken. En ja, dat was voor mij muziek van een andere planeet. En ik vond het vooral eigenlijk razend interessant hoe dat repertoire dan is ontstaan. En in onze vuistdikke boek over middeleeuwse muziek stonden foto's van die oudste handschriften.
0: Ja.
1: En dus daar zat ik uren naar te kijken van hoe hebben ze hier nou uit kunnen halen hoe die muziek dan daadwerkelijk geklonken heeft.
0: Ja, want vertel daar eens iets over. Dat zijn de pneumatische schriften, zijn dit toch?
1: Ja, dus het zijn tekentjes die dan boven die tekst staan dus. En die tekentjes zou je kunnen zeggen beelden uit wat de handbewegingen van een kantor, van een koorleider zouden kunnen zijn geweest. Dus er moet een koorleider zijn geweest in die kloosters die al die gezangen kende.
0: Ja.
1: En om de monniken een beetje in het juiste spoor te houden. Dit weten we niet zeker trouwens. We weten niks bijna niks zeker uit die tijd. Maar die kantoor moet toch dat hele koor een beetje in het juiste spoor hebben weten te houden. Door met zijn hand die melodie aan te geven. Zoals wij dat ook zouden doen. Eigenlijk, dat doe je al heel natuurlijk. Als het gaat omhoog en het gaat omlaag.
0: Ja.
1: Dan dirigeer je dat met je handen. Dat is als het ware gestold in een systeem van tekens en krabbeltjes en puntjes. Die in die muziekhandschriften uit de 10e eeuw. Dus het is ongelooflijk oud. En daar is onze muziek ontstaan.
0: Ja, dat is toch fascinerend. Want het is inderdaad, hoe ga je van een muzieknoot, hoe vertaal je dat naar schrift? Dat is natuurlijk eigenlijk onbegonnen werk.
1: Ja, en het razend knappe eraan is dat ze dat dus toen ook al op een hele consistente manier gedaan hebben. Want het verschillende handschriften zijn er eigenlijk maar een paar uit die tijd. Dus de Lang, waar ik het over had, mm-hmm. St. Gallen. Is een Einsiedel. Nou, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste handschriften uit de laat 9e, vroeg 10e eeuw. Als je kijkt naar die tekens, er zijn ontstaan op verschillende plekken. Niet heel ver uit elkaar, maar voor de 10e eeuw is 200 kilometer natuurlijk een wereldreis. En toch zie je de overeenkomsten. Die gezangen zijn gewoon hetzelfde.
0: Ja.
1: En met min of meer gelijksoortige tekentjes.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik fascinerend.
0: Ja, dat
1: en ook heel mysterieus. Het heeft ook iets heel mysterieus.
0: Ja.
1: Dat is ook cool.
0: Het heeft ook misschien wel iets te maken met dat de muziek natuurlijk een heel andere functie had in die periode.
1: Het is natuurlijk vocale muziek. Mm-hmm. En dat klonk alleen in de kerken en de kloosters. En het was eigenlijk een vorm van bidden.
0: Ja.
1: Dus wie zingt die bid dubbel was het motto.
0: Ja. Dus het was een manier om tot God te spreken. Het was ook kennisoverdracht in zekere zin. Maar jij zegt ergens schrijf je. Het was ook machtsvertoon. Dat vond ik zo'n grappige manier om erover na te denken. Kan je dat eens uitleggen? Waarom was het machtsvertoon?
1: Dat is een theorie die een personage in het boek heeft. Dat wil niet zeggen dat ik dat
0: nee, maar je
1: vind,
0: schrijft
1: hoor.
0: Het. Ja, sorry.
1: Maar het is wel zo dat uniformiteit krijgen in de manier waarop een kerkdienst werd gehouden, mm-hmm. Was van levensbelang voor de kerk.
0: Ja.
1: Voor Rome. Dus om controle te houden over Europa, in religieuze zin dan, moest je ervoor zorgen dat een kerkdienst overal ongeveer hetzelfde was. En dat ook de gezangen dus ongeveer hetzelfde werden uitgevoerd.
0: Ja.
1: Zo hield je controle. En dat is dus in die zin kun je het als machtsmiddel zien. Ja,
0: echt fascinerend. Want ja, het is dus ook gelukt, die overlevering van de muziek. In elk geval kunnen we er nu nog naar luisteren.
1: Dat is een enorm groot wonder.
0: Ja.
1: En het is nog steeds het hele repertoire van het Gregoriaans is een magistraal kunstwerk.
0: Ja. Kan je iets vertellen over hoe het notenschrift dat we nu kennen verschilt van dat pneumatische notenschrift?
1: Ja, het is eigenlijk het notenschrift van nu is er uit ontstaan, zou je kunnen zeggen. Want die tekentjes en die krabbeltjes, die nuimen, die werden blokjes. En er werden lijnen getrokken, zodat de toonhoogte niet meer giswerk was, maar echt precies werd aangegeven. En dat begon met vier lijnen. En die blokjes lijken eigenlijk al een beetje op onze noten. Alleen er was nog niet duidelijk in te zien en af te lezen wat het ritme was.
0: Ja, precies.
1: Dat werd later belangrijk. En vanuit die blokjes werd toen dus een systeem ontworpen waaraan verschillende notenwaarden en toonduur zichtbaar werden.
0: Het leest een beetje je boek als een soort etymologie van dat notenschrift.
1: Dat klinkt een beetje saai, vind ik eerlijk gezegd. Oh. Het, volgens mij is het gewoon een heel spannend boek.
0: Ja, het is ook echt een spannend boek. Ik kom zo ook bij Rosa, want die is er ook op een gegeven moment ingekomen. Maar ik werd er zelf, nog heel even over dat notenschrift, want ik werd er ook een beetje weemoedig van. Ik heb zelf ook conservatorium gedaan en daar noteerden we op een computer met een softwareprogramma. En jij hebt het over het handschrift van Bach en hoe je daar vanaf de papieren, je ziet dat het danst en het zweeft. En het is toch ook echt wel een ambacht die verloren is gegaan.
1: Ja, dat een beetje verloren gaat. Ja, ja. En enige nostalgie is mij ook niet vreemd, moet ik zeggen. Ik schreef vroeger zelf ook nog met de hand mijn nootjes in. En dan wist je niet hoe ze klonken, alleen in je hoofd. Of als je het op de piano een beetje probeert.
0: Ja, precies.
1: Ik ga ook wel met mijn tijd mee. Als ik nu noten schrijf, gebruik ik ook gewoon een notatieprogramma.
0: Ja.
1: Daar is helemaal niks mis mee. Dat is heel erg handig.
0: Ja, het is heel handig, ja.
1: Om naar die handschriften te kijken van maar ook nog met de hand mijn nootjes in. En dan wist je niet hoe ze klonken, alleen in je hoofd. Of als je het op de piano een beetje probeert.
0: Ja, precies.
1: Ik ga ook wel met mijn tijd mee. Als ik nu noten schrijf, gebruik ik ook gewoon een notatieprogramma.
0: Ja.
1: Daar is helemaal niks mis mee. Dat is heel erg handig.
0: Ja, het is heel handig, ja.
1: Om naar die handschriften te kijken van Mozart, Beethoven, Bach. Ja, je ziet de hele persoonlijkheid erin terug.
0: Ja.
1: Mozart die foutloos schreef, die nooit één fout maakte in een manuscript.
0: Dat is ongelooflijk.
1: En Beethoven die maar zat te krassen en te scheuren. En het is

0: leesbare hanenpoten.
1: Ja, dus het is ook een karakter wat je daarin en, terugziet.
0: Ja, ja, ja, en Bach inderdaad, die golvende
1: ja, je ziet het
0: beweging die ook in die muziek hoorbaar is.
1: Ja, dus ja. De fascinatie is hier begonnen, dat is duidelijk. Hoe is Rosa enerzijds, en dan hebben we nog Friso, de wetenschapper, anderzijds, hoe zijn die in dit verhaal terechtgekomen?
0: De wetenschap is eigenlijk een beetje golvende
1: ja, je ziet het
0: beweging die ook in die muziek hoorbaar is.
1: Ja, dus de fascinatie is hier begonnen, dat is duidelijk. Hoe is Rosa enerzijds, en dan hebben we nog Friso, de wetenschapper, anderzijds, hoe zijn die in dit verhaal terechtgekomen?
0: De wetenschap is eigenlijk een beetje de mislukte wetenschapper, Friso. Dat is natuurlijk een alter ego van mijzelf. Ik ben zelf nooit de wetenschap ingegaan. Ik ben wel het onderwijs ingegaan en muziekleraar geworden. Ik voelde gewoon dat ik dat niet kon. Ik was er ook niet precies genoeg voor. En ik had allerlei ideeën, die wilde ik toetsen, maar liever niet aan de werkelijkheid, want dan was ik mijn ideeën kwijt.
1: Nee,
0: want dan
1: precies
0: klopte het niet.
1: Ja, Friso zegt ergens.
0: En dat is
1: ergens
0: dus wat Friso ook doet. Die ja, heeft ook een soort droom.
1: Hij zegt ergens, een goede wetenschapper is een slechte fantast. Een goede fantast is een slechte wetenschapper.
0: Ja, dus uiteindelijk is hij een fictieschrijver.
1: Ja.
0: Dat ben ik dus ook. Ja, maar ik vind dus wel dat fictie iets kan vertellen over de werkelijkheid, wat de wetenschap wat minder goed kan.
1: Ja, het raakt
0: en
1: iets.
0: Dat is eigenlijk wat ik met dit boek probeer te doen.
1: Ja, ja. En Rosa, hoe
0: want
1: is Rosa?
0: Rosa is het hoofdpersoon in het fictieve verhaal.
1: Ja.
0: Wat misschien uit het brein van Friso komt. Maar je kunt ook gewoon geloven dat het allemaal echt gebeurd is, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik wilde het verhaal van het muziekhandschrift vertellen. Maar ik wilde vooral een hoofdpersoon in de 10e eeuw zetten, in een eeuw die we bijna niet meer kennen. Die zich eigenlijk misplaatst voelt in haar tijd en op haar plek. Want ze is een meisje en ze mag dus niet leren. Er waren nonnenkloosters, maar er waren geen boeken. En door een toeval, eigenlijk een tragedie, komt ze in een klooster terecht, een mannenklooster. En moet dus zorgen dat haar identiteit verborgen blijft. En dat is de spanning die erboven hangt. Want als zij als man door het leven kan, dan kan ze leren, dan kan ze zingen. En wie weet ook componeren.
1: Ja. Ja, het is heel spannend. En ik zat helemaal in die wereld. Ik was helemaal Rosa. En muziek schrijven zelf is natuurlijk een ambacht. Over muziek schrijven is ook weer heel iets anders. Hoe heb je dat aangepakt als schrijver?
0: Schrijven over muziek is ik weet niet of ik het zelf bedacht heb, maar vergeleken met dansen over architectuur.
1: Ja.
0: Oftewel, het kan dus eigenlijk niet. Dus, maar je moet er toch iets, je moet er toch een weg in vinden.
1: Ja, en dan ook nog eens over muziek die niet per se veel mensen nu beluisteren. Gregoriaanse zang, dat is iets waar dat zijn we niet meer aan gewend.
0: Ik denk dat veel mensen wel een beetje een idee hebben ervan. Zeker als je katholiek bent natuurlijk. En bovendien is muziek die melodisch is en in beperkte mate ritmisch en eenstemmig. Dus het is toch iets makkelijker voor te stellen dan symfonische muziek met 30 verschillende lagen.
1: Ja, dat is waar. Maar hoe heb je dat aangepakt? Want je hebt jezelf nogal een opgave mee
0: ik heb
1: gedaan.
0: Het repertoire wel echt veel moeten beluisteren en en zelf met het graduale in de hand. Ik heb zo'n dikke misboek ook. Dat moesten we ook aanschaffen bij muziekwetenschap. Toen 3 keer in gekeken. Maar ik vind het is nu echt.
1: Ben je ervan gaan houden?
0: Het ligt nu op de salontafel.
1: Ja.
0: Dus ik moest echt het repertoire ook eigenlijk moeten ontdekken zelf. Ja.
1: Je geeft ook les, hè? Je hebt leerlingen op de middelbare school.
0: Ja.
1: Hoop je dat zij dit boek gaan lezen?
0: Ja, hoop
1: je
0: dan, wel, ja.
1: Wat hoop je dat zij eruit halen?
0: Het zou fijn zijn als ze inzien dat het ontzettend belangrijk is om te luisteren naar je hart.

0: Dat klinkt een beetje clichématig, maar het is wel echt zo. Rosa die wil autonoom zijn. En daar gaat het eigenlijk om. Het gaat om de drang naar autonomie.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat het voor jongeren heel leuk is om te lezen over een leeftijdgenoot die drang naar vrijheid en autonomie en je eigen lot bepalen, in eigen hand nemen. Zulke verhalen kunnen ze niet vaak genoeg lezen, denk ik.
1: Nou, ik hoop
0: en dan een ondertussen steek je een hoop op.
1: Over, zeker, ja. Ik hoop dat heel veel mensen het gaan lezen. Het boek Het Lied van Rosa kwam uit bij Atlas Contact. En ik wil jou bedanken, maar ik wil je ook vragen, want we gaan nu luisteren naar een andere versie van dat Alma Redemptoris Mater. Namelijk die van Thomas Louis de Victoria. Dat is een 16e eeuwse componist, die heeft een bewerking hiervan gemaakt. Dat speelt ook een rol in het boek. Kan je er iets over vertellen?
0: Ja, nou, het is een bewerking is eigenlijk niet helemaal het goede woord.

0: Uit van het Gregoriaans. Nou, ze komen nog te zien op de radio. Ja. Die hoor je terug in 5 stemmen. En dan heel snel achter elkaar. Dus het moet heel goed opletten.
1: We gaan er naar luisteren. Dank je wel, Germen van der Werf.

Ja, dat was een 16e eeuwse Alma Redemptoris Mater, die een hoofdrol speelt dus ook in het Lied van Rosa, de nieuwe roman van Gerwin van der Werf, mijn gast van vanavond. En het was een compositie door Thomas Louis de Victoria. En het werd uitgevoerd door de London Oratory Schola Cantorum onder leiding van Charles Cole. En dan gaan we nu wel luisteren naar het Rondo opus 97 van Cécile Chaminade, uitgevoerd door Tine Ting Helset en het Ten Ting Brass Ensemble.

0: Dat waren de broers Renaud en Gauthier Capuçon op viool en cello, samen met pianist Frank Bralé, met het rondo uit het eerste pianotrio van Franz Schubert.
1: Opium vanuit de coulissen.
0: Ja, de wekelijkse rubriek in Opium waarin we theatermakers vragen naar hun voorbereidingen in aanloop naar hun optredens toe. En deze week een bariton die eerder te zien was bij de Nationale Opera in opera's als Tosca, Gianni Schicchi en Animal Farm. En nu speelt deze jonge zanger in de muziektheatervoorstelling Cherry Town, naar de gelijknamige operette van Dmitri Shostakovich.
2: Mijn naam is Alexander de Jong, ik ben bariton. Momenteel sta ik in de productie Cherry Town van Shostakovich bij de Nationale Opera. En daar speel ik en zing ik de rol van Sasha. Cherry Town is een operette van Shostakovich, de enige die hij heeft geschreven. En die, ik denk voor heel veel luisteraars die Shostakovich muziek kennen, dat het een hele andere, hele andere soort muziek is die je misschien zou verwachten. Het is echt een operette, maar je hoort ook wel in heel veel passages ook wel dat de Shostakovich het Russische, melancholische terug. Dus het zit, ik denk dat het een goede combinatie is van operette en de Russische klank eigenlijk. Het verhaal gaat over een heel actueel thema eigenlijk. Het gaat over huizencrisis. En in de Sovjet-tijd werden er een heleboel oude wijken afgebroken en vervangen door nieuwe flats. En mijn personage wil graag met zijn geliefde Masha samenwonen, maar er is geen huis te vinden. Deze opera gaat eigenlijk over de ontwikkeling van een nieuw huizenproject. Maar er zit ook wat corruptie bij kijken. En daar gaat het even over. Op een voorstellingsdag ben ik vaak wel vrij vroeg aanwezig in het theater. Dus als we om 8 uur beginnen, dan ben ik vaak toch wel om 4 uur 's middags in het theater. Ik vind het heel fijn om daar rustig op te warmen, niet te haasten, daar wat te eten. Ik doe vaak een fysieke opwarming. Ik vind het heel prettig om even mijn adem rustig te krijgen en dan warm ik mijn stem op. Voor mij is het heel belangrijk om ook fysiek warm te zijn. Dus ik ben denk ik net zoveel tijd bezig zonder geluid te maken, zonder te zingen als met zingen. En ik doe vaak wat yoga oefeningen, wat ademoefeningen en dan wat zangoefeningen. Maar zeker niet alles uitgezongen. Ik geloof er heel erg in dat het goed is om je lichaam vooral heel warm te krijgen en daarna pas de stem. Iedereen heeft eigenlijk een tijd bij de make-up en haar department. En dan word je helemaal in de chemie gezet. Je haar wordt gedaan. Je krijgt soms een pruik op. In dit geval niet. Je krijgt wel een gouden tand en een snor. Dus dat is in deze productie even ook een uitdaging om met die snor te zingen. En te zorgen dat hij niet irriteert. En dan zijn we eigenlijk ready to go. Het leuke aan de kostuums is dat ik met mijn geliefde helemaal matchend ben. En je zult zien in de kostuums dat veel kleuren terugkomen en stoffen die gebruikt zijn. En de inspiratie voor de kostuums is een beetje 70's. En er worden veel retro kleuren gebruikt. En vooral mijn schoenen zijn enorme oranje schoenen. Die zullen zeker gaan opvallen, denk ik. En daar ben ik langer mee aan het repeteren, omdat ze zo groot zijn om daar aan te wennen. Voor een première is het denk ik heel gebruikelijk dat we toys geven aan elkaar. Dus dat is zeker wel een ritueel. En verder, voor een voorstelling vind ik het heel prettig om vroeg aanwezig te zijn. Om echt goed te concentreren. Niet te zwaar te eten. En goed op te warmen. Dat zijn eigenlijk de rituelen die ik doe. Wat ik het leukste vind aan deze voorstelling en waar ik het meest naar uitkijk, zijn de scènes waarin eigenlijk de ensenering van ons, de zangers en de dansers en het koor, dat helemaal naadloos in elkaar overgaat. Er zit een scène in met verhuisdozen, wat heel dynamisch is. Er is een scène in de housewarming, waarin ik met mijn geliefde net de sleutels van het huis heb gekregen en dat ineens het hele koor en de dansers binnenstormen. Dat zijn hele leuke scènes, omdat dat echt groepscènes zijn en waar je ook naast het zingen ook een hele leuke andere dingen kan doen. En er zit wat choreografie in, wat special effects, wat magie. Dus dat zijn hele leuke dingen om naar uit te kijken.
0: Ja, je hoorde Alexander de Jong in een bijdrage van redacteur Charles Arns. En de familievoorstelling Cherrytown, met ook onder meer Thomas Olimans en Nina van Essen, gaat volgende week donderdag 8 oktober in première bij de Nationaal Opera in Amsterdam. En is daar te zien tot en met dinsdag 20 oktober.

0: Gitarist Frans Halos speelde Burgalesa van Federico Moreno Torroba.
1: Bijna vergeten.
2: Wij willen lezen, Kees.
0: Ja, deze hartstochtelijke uitroep komt uit de musical Wordt er in de ruimte ook gelezen, uit 1983. Het is geschreven door Marjan Berk met muziek van Ruud Bos. Het werd uitgevoerd in het Amsterdamse theater De Krakeling. En de registratie daarvan was 2 keer op tv te zien. Wordt er in de ruimte ook gelezen werd speciaal voor de Kinderboekenweek gemaakt en er zat een lied in waar de liefde voor het lezen van afspat.

Ja, lezen is het lekkerste dat er is. En het is nu kinderboekenweek, dus ga vooral deze week met je kinderen of kleinkinderen naar de boekwinkel en krijg het kinderboekenweekgeschenk er gratis bij. En zou dan dit lied uit de musical Wordt er in de ruimte ook gelezen niet gewoon de vaste hymne van de kinderboekenweek moeten zijn?

Dancing for Joy van Trevor Duncan was dat. En dat volgde op het ook behoorlijk vreugdevolle lied Lezen is het lekkerste dat er is uit de musical Wordt er in de ruimte ook gelezen. Tekst daarvan is door Marjan Berk en muziek door Ruud Bos. En het is dus bijna vergeten. En dat geldt ook voor het werk van de expressionistische schilder Herman Kruider. En Singer Museum Laren ontfermt zich nu over zijn kunst en toont het in een speciale expositie. Morgen hoor je daar alles over in Opium. En dat is ook onze laatste uitzending voordat volgende week het feest van de top 400 losbarst. Ik ben er dus over 2 weken weer. Na 8 uur hoor je hier het avondconcert met Pieter van Nes. Veel plezier daarbij en ik wens je nog een hele fijne avond. Tot dan.

0: NPO Klassiek. Een contrastrijk programma deze week in het Vrijdagconcert. Het Radio Philharmonisch Orkest en dirigent Marzena Diakoun nemen je mee op reis. Waan je in het prachtige Italië met de vierde symfonie van Mendelssohn. Daarnaast hoor je het Van Baarle trio in het meeslepende triepelconcert van Beethoven. Luister live mee, morgen om 8 uur naar het AVROTROS Vrijdagconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: 65 jaar Vrienden van het Lied. Zondag 18 oktober, Pruis Tivoli Vredenburg van kleur, klassieke klanken en klinkende stemmen. Vier het mee, Vrienden van het Lied. Kijk voor meer info op tivolivredenburg.nl.
5: Heel veel mensen hebben het gevoel dat er een elite bestaat die het lekker voor zichzelf regelt, terwijl zij het bonnetje moeten oppakken.
6: Ik werk maar even helemaal het schompers, alles wat duurder wordt.
5: En dat gaat bij hen niet zozeer om die kansenkloof, maar om een lastenkloof.
7: Vanavond 5:30, VPRO NPO 2, Sander en de Kloof.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van de basis bij Fairford. Ze werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd aangevallen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien," stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De klassieke top 400. Vanaf maandag natuurlijk hier op NPO Klassiek.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie, een orkestraal meesterwerk, van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Het
3: avondconcert. Met Pieter van Nes.
11: En een hele goede avond en hartelijk welkom bij dit avondconcert. Vanavond live vanuit het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Met een concert van het Nederlands Kamerkoor onder leiding van de Zweedse dirigente Sophie Janin. En vanavond legt het Nederlands Kamerkoor een nogal grote afstand af. Van de eenzaamheid van één mens in een onmetelijke ruimte naar de intimiteit van twee geliefden die elkaar bijna letterlijk niet meer loslaten. En dat begint straks bij Rob Zuidam en de vraag of wij alleen zijn in het heelal. Vervolgens brengt Sven David Sandström ons steeds dichter bij de menselijke liefde. En uiteindelijk komen we bij het hooglied in Le Cantique des Cantiques van Jean-Yves Daniel Lesure. Dat is het programma. De zaal is zich nog rustig aan het vullen met publiek. Dat geeft ons de gelegenheid om een paar minuten te kunnen luisteren naar een van de muzici van vanavond, celliste Lydie Blijdorp, die straks een belangrijke rol krijgt in dat nieuwe stuk van Rob Zuidam. Hier hoor je haar samen met pianist Tobias Borsboom in enkele delen uit de cellosonate van Claude Debussy.

De cellosonate van Claude Debussy door pianist Tobias Bosboom en celliste Lydie Blijdorp. En zij is zo dadelijk als soliste naast slagwerker Tipping Teng bij het Nederlands Kamerkoor te horen in het nieuwe stuk van Rob Zuidam, The Great Alone. Zo dadelijk hier live in het muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. En die titel, The Great Alone, die komt rechtstreeks uit een gedicht van de Schots-Canadese dichter Robert Service, The Shooting of Dan McGrew, gedicht uit 1907. Eigenlijk is het een soort Wild West ballade uit de tijd van de goudzoekers. Een loesje saloon, drank, een mysterieuze vreemdeling, een piano en uiteindelijk zelfs een schietpartij. Maar midden in dat verhaal stopt Service ineens om een heel ander beeld op te roepen. Namelijk iemand die helemaal alleen tussen ijzige bergen onder een messcherpe maan en het noorden ligt, zich alleen voelt. En juist die paar regels heeft Zuidam eruit gelicht. Het eigenlijke verhaal van Dan McGrew, dat verdwijnt vrijwel volledig. Maar de woorden die overblijven zijn alone, hunger, moon, cold, icy mountains, gold, night and stars. En achter het stuk zit ook nog de Fermi-paradox. Het heelal is onvoorstelbaar groot, er zijn onvoorstelbaar veel sterren en planeten. Maar waar is iedereen? Een soort kosmische eenzaamheid. En dat koppelt Zuidam aan de aardse eenzaamheid van Robert Service. Het is een stuk dat straks in uiterste stilte zal beginnen, terwijl het koor nog in de coulissen staat. Dirigent Sophie Janine staat al op het podium achter haar lessenaar. En die stilte die hoor je straks dus ook. De stilte van de eenzaamheid misschien wel. Het Nederlands Kamerkoor zo dadelijk samen met Lydie Blijdorp, cello, Tipping Teng, cello. Hier in het muziekgebouw aan het IJ zijn de deuren juist gesloten. Het publiek wacht in spanning af, want het is een bijzonder begin van een concert in ieder geval. Een stuk dat ongeveer een half uur duurt. De nieuwe compositie van Rob Zuidam, The Great Alone. Ja, die Fermi-paradox, vernoemd naar Enrico Fermi, die dat gezegd zou hebben. Ja, wij zijn hier, maar waar is iedereen nou? En dat past eigenlijk ook wel mooi bij de Week tegen Eenzaamheid, waar het Nederlands Kamerkoor zich ook voor inzet. Ze hebben zogenoemde zingcirkels voor mensen van 70 en ouder. En samen zingen ze en gaan ze daarna naar concerten. Dus ja, het antwoord op die vraag van Fermi is, wij zijn hier, we horen elkaar. En dat is een mooi idee dat aan dit concert gekoppeld is. Inmiddels dimmen de lichten. Het concert Cantique des Cantiques van het Nederlands Kamerkoor begint. Onder leiding van Sophie Janine. En we beginnen zo in stilte.

Applaus voor het Nederlands Kamerkoor. Onder leiding van Sophie Janine en Lidie Blijdorp, cello, Taping Teng, slagwerk. En dit nieuwe stuk van Rob Zuidam, The Great Alone. Een stuk dat begon terwijl het koor nog in de coulissen stond. En dirigente Sophie Janine als het ware verloren in eenzaamheid een paar verdwaalde onbeantwoorde inzetten gaf. Tot het koor langzaam op kan lopen. Het koor dat aan het eind ook langzaam omdraaide tot we bijna alleen nog maar ruggen zaten. En Sophie Janine die zoekt in de zaal en vindt componist Rob Zuidam die nu naar voren komt lopen. Om toch ook applaus in ontvangst te nemen voor dit bijzondere stuk. Een stuk dat ook muzikaal vrij theatraal was in de klankschilderingen die we voorbij hoorden komen. Een stuk met als kernvraag, waar is iedereen? Zijn we dan echt alleen in dit universum? Mooi hoe Rob Zuidam die kosmische eenzaamheid koppelde aan de individuele eenzaamheid van die goudzoeker uit het gedicht van Robert Service. Applaus voor Rob Zuidam, Lidie Blijdorp ook, Nederlands Kamerkoor, Taping Teng en alles onder leiding van Sophie Janine. Ja, het woord dat er echt uitsprong, soms bibberend van de kou bijna, was hunger. Honger dus, in letterlijke zin, maar ook als verlangen naar samen zijn. En daarin zit de connectie met de andere muziek op het programma. Muziek die geïnspireerd is op het Bijbelse Hooglied. Tekst over liefde tussen twee mensen. Het koor heeft nu even rust nodig. Er moet een klein changement ook plaatsvinden. En voor we zo verder gaan met The Four Songs of Love van Sven David Sandström, hoor je nu ter overbrugging een paar minuten uit Just van David Lang. Ook muziek op het Hooglied door Garth Knox, altviool, Agnes Vesterman, cello, Sylvain Lemaitre, slagwerk en het trio Medievale.

applaus voor het Nederlands Kamerkoor dat nu weer opkomt. Ja, ze zijn klaar voor The Four Songs of Love van Sven David Sandström. Een titel die verwijst naar een klein liefdesverhaal. En het begint al zonder omwegen. Laat hem mij kussen. Nederlands Kamerkoor, onder leiding van Sophie Janine.

The Four Sons of Love van Sven David Sandström door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Sophie Janine. Vier liefdesliederen, de meest zinnelijke passages uit het Bijbelse Hooglied. Dat geldt ook voor Jean-Yves Daniel Lezure met zijn Le Cantique des Cantiques. Dat je nu gaat horen hier live in het Muziekgebouw aan het IJ.

0: Le Cantique des Cantiques van Jean-Yves Daniel Lezuur door het Nederlands Kamerkoor. Prachtig gedaan. Muziek vol pure warmte. En dan ook zo gebracht door de uitvoerende. Het voelde hartverwarmend en geruststellend. Zeker na dat eenzame begin van dit concert. Jean-Yves Daniel Lezuur, hij maakte van het hooglied 7 scènes. Een dialoog, daarna La Voix du Bien-Aimé, de stem van de geliefde. Vervolgens Le Songe, de droom, Le Roi Salomon, Le Jardin Clos, de besloten tuin, La Sulamite en tenslotte Epithalam, het bruiloftslied. Als het ware verschillende toestanden van de liefde. Elkaar bewonderen, verlangen, zoeken, dromen, elkaar weer vinden en uiteindelijk de vereniging. Het intieme en het lichamelijke mystiek gemaakt door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Sophie Janine. Ja, en zo begon dit concert eigenlijk bij het compleet omgekeerde van het lichamelijke mystiek maken. Het begon bij de mystieke kosmische eenzaamheid van The Great Alone. Het nieuwe stuk van Rob Zuidam. Eén individu in een enorme leegte. Daarna bracht Sven David Sandström ons bij het hooglied. En die lijn zette Jean-Yves Daniel Lezuur voort. Een stuk uit 1952. Eigenlijk het enige en het belangrijkste stuk waarmee Jean-Yves Daniel Lezuur tegenwoordig nog bekend is. Maar wat een prachtige muziek. En zo eindigde dit programma met twee geliefden die uiteindelijk bij elkaar gekomen zijn. Het concert hier in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam van het Nederlands Kamerkoor. En Sophie Janine die komt nog een keer het podium op. Wijst alle koorleden aan. Buigt gezamenlijk voor het publiek dat toch zeer enthousiast is. Hè? Met name ook over dit laatste stuk van Jean-Yves Daniel Lezuur. Mooi gedaan ook door deze Zweedse dirigenten die dit programma, het compacte programma, heerlijk leiden met veel plezier en toewijding. Waar ze ook de respons voor kregen van het Nederlands Kamerkoor. Heb je nou iets gemist of zou je het nog eens willen horen? Dan kun je dit concert na afloop van deze uitzending op npoklassiek.nl/avondconcert terugluisteren.
1: Het avondconcert met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Dan is het nu afgelopen hier in het Muziekgebouw aan het IJ. Maar wij hebben nog wel even te gaan. Het leek mij wel aardig om even te vermelden dat het Nederlands Kamerkoor parallel aan dit programma ook bezig is met een ander programma. Met muziek van Steve Reich, The Desert Music. Een ongelooflijk imposant, indrukwekkend stuk. Waar enorme krachten voor nodig zijn naast het koor. Het muziek doet mee. Heat, ensemble, klang, New European Ensemble. Dat is morgen volgens mij overmorgen in het Muziekgebouw aan het IJ hier te horen. En ook nog op andere plekken. Wij hopen dat natuurlijk te kunnen opnemen en later nog uit te zenden. Maar ik dacht als een soort kleine tip, als een vooruitwijzing. Een van die ensembles die daar ook aan meewerkt. Het New European Ensemble. Dat was een aantal jaar geleden hier in het Muziekgebouw. En toen speelden ze Tabula Rasa van Arvo Pärt. Die opname, die hoor je hier.

Tabula Rasa, het onbeschreven blad van Arvo Pärt door het New European Ensemble. Een van de ensembles die naast het Nederlands Kamerkoor dit weekend de Desert Music van Steve Reich gaat vertolken. Dit weekend hier te horen in het Muziekgebouw aan het IJ. En dat wil dus zeggen dat het Nederlands Kamerkoor twee flinke programma's parallel moest instuderen. Want vanavond waren we hier live bij het concert dat ze gaven met een nieuw stuk van Rob Zuidam en muziek van Sven David Sandström en Jean-Yves Daniel Lezure. Aanstaande zondag reist de ploeg van het NTR-avondconcert met z'n allen naar Schiermonnikoog. Hartstikke gezellig. Daar begint morgen de najaarseditie van het Schiermonnikoog-festival. En bij dat concert zondag kun je een keur aan fijne muzici horen, waaronder deze fluitiste Kirsten McCall. Hier hoor je haar samen met collega's Maria Semochuk, Julie Moulin en Maria Cristina González in deze bewerking van de derde vioolsonate van Johann Sebastian Bach.

Fluitiste Kirsten McCall en collega's in een bewerking van de derde vioolsonate van Johann Sebastian Bach. En aanstaande zondag is zij een van de muzici in het NTR Avondconcert. Dan live vanaf het Kamermuziekfestival Schiermonnikoog. Het festival van pianist Caspar Vos. En tot 11:30 hoor je hem in de vier sprookjes van Mettner. En daarna zit Karel den Hertog voor je klaar voor Passaggio Late Night. Ja, vanavond wel. Ik heb het gecheckt. Ik wens je heel veel plezier bij dat programma en de rest van de avond. En heel graag, wat mij betreft, tot morgenavond.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Het is kinderboekenweek met als thema spot aan. En ik mag voorlezen op school in groep 7. Samen met mijn oudste zoon kiezen we welk boek. Over het algemeen leest hij andere boeken dan ik op die leeftijd. Geen Thea Beckman of Brief voor de Koning van Tonke Dracht, mijn lievelingsboeken van vroeger. Nee, hij leest momenteel liever Juf Braaksel en Dr. Proctor. Helemaal prima. Het plezier in lezen stimuleren we. En af en toe proberen we iets nieuws. Maar daarvoor geldt een van de opvoedadviezen van mijn eigen vader. Sturen, niet storen. Maar goed, mijn zoon en ik hebben elkaar wel gevonden in de liefde voor een eeuwenoud verhaal. Van den Vos Reinaerde. Ik heb vorig jaar van het boek over dit magistrale epos van Frits van Oostrom gesmuld. En nog niet zo lang geleden las Lex Bolmeijer in dit programma fragmenten uit de virtuose hertaling van Tom Lanois. Maar ook voor kinderen zijn er diverse spannende bewerkingen. En ik heb onlangs die van Koos Meinderts voorgelezen. De schelmenstreken van Reinaerd de Vos. Met als disclaimer niet geschikt voor tere kinderzieltjes. En juist dat prikkelde de nieuwsgierigheid. Favoriete scène is die waarin Tybeert de Kater gevangen zit en afgeranseld wordt door de pastoor en vrouw Julokke. In hun nagi wel te verstaan. En even daarvoor kwam er al verdacht gepiep en gekraak uit de slaapkamer van de pastoor, die blijkbaar zo zijn eigen interpretatie heeft van het celibaat. Met een laatste krachtinspanning haalt Tybeert nog één keer uit en zet zijn klauwen in het klokkenspel van de pastoor. Tot ontzetting van vrouw Julokke, die bang is dat haar vent ontmand raakt, en tot hilariteit van mijn zoon. Of eigenlijk mijn zoons, want terwijl ik voorlees voor de oudste, ligt de jongste met gespitste oortjes mee te luisteren in zijn eigen kamer. We zijn er nog niet over uit of in de klas veel tere kinderzieltjes zitten die gespaard moeten blijven, dus welk fragment, daar zitten we nog op te broeden. Maar we zijn het erover eens. Tijdens ons voorleeshalfuurtje zetten wij de spot aan op Reinaerd.

Na eeuwen is Reinaard de Vos nog altijd springlevend. Ik vind dat fascinerend. Het origineel is geweldig. En dan met al die fantastische hertalingen, vertalingen, herinterpretaties kan je je leven lang vooruit. Ik lees het met heel veel plezier met mijn zoons. Ja, en ook muziek die eeuwenoud is, kan toekomstbestendig zijn. Zeker in de handen van het Kalefax en Erik Vloeimans. Je hoorde Erik Vloeimans op de trompet. Samen met de mannen van Kalefax. Ze waren ook nog even aan het zingen op het eind. In muziek van Robert de Vizé. Oorspronkelijk een stuk voor Théorbe de Chaconne. Ja, en dan hier dan toch weer nieuw en verfrissend in een moderne jas. Ik vond het mooi. Dit is Scarlatti.

Federico Colli, de Italiaanse pianist, met muziek van zijn landgenoot Domenico Scarlatti, die overigens veel van deze geweldige sonates voor toetsinstrument in Spanje schreef.

0: De vrijplaat.
1: Ja, volgende week barst de top 400 weer los vanaf maandag 7 uur. De 400 mooiste klassieke werken zoals uitgekozen door jullie, de luisteraar. Altijd voer voor discussie. Wat staat er niet in en waarom staat dat er wel in? Heerlijk. Mooi toch? Ja, en bij de vrijplaat bracht mij dat op iets wat mij een beetje associeerde. Kijk, The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams is prachtig en onmiskenbaar. Ray Vaughan Williams, onmiskenbaar Engelse pastorale muziek. Ik vind het een prachtig stuk. Je hoort het vaak. Maar nu is er vorig jaar een cd verschenen met een vioolconcert van een landgenoot, een Engelsman, Adrian Sutton. En dat deed mij enorm denken aan de Lark Ascending. Nou, dan las ik even in het cd-boekje. Maar het is geen lark, het is geen leeuwerik. Hier in dit concert horen we de seagull, de zeemeeuw.

Ja, bijzonder toch? Geen Lark Ascending van Ray Vaughan Williams, maar een zeemeeuw aan de kliffen van de Engelse kust. Het was het tweede deel van het vioolconcert van Adrian Sutton, CD die vorig jaar verscheen, nog levende Engelse componist. Je hoorde de violiste Fenella Humphreys samen met het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Michael Seal. En die top 400 die volgende week gaat beginnen, die heeft een herkenningsmelodietje. Dat is uit de symfonie van Bizet. Maar toen het project begon, toen heette het nog de Hart- en Ziellijst. En die had een andere tune. En dat was deze van Haydn uit zijn symfonie La Passione.

0: Ja, en in de app zegt Angela, die zegt een veel mooiere benaming. De hart- en ziellijst. Ja, misschien kan die nog eens terugkomen. Nou, dat geloof ik niet. We houden het bij de top 400. Dat is een hele, ja, wat zal ik zeggen? De naam dekt de lading. Het is 400 en het is hartstikke top. Maar goed, tijd voor de componistenbrief.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde...
0: Ja, en ik ben nog steeds in de geweldige brieven van Debussy bezig. Hij was een begenadigd componist, maar ook zeker net zo'n heerlijke schrijver met humor en ja, af en toe flink sombere. En toevallig wil vandaag is het de dag dat Paul Dukas jarig zou zijn. Je weet wel, die van de Tovenaarsleerling, bekend geworden door Fantasia. En die Paul Dukas, dat was een goede vriend, collega, componist en penvriend van Debussy. Dus ik heb een brief aan Paul Dukas meegenomen. Aan Paul Dukas, 11 februari 1901. Beste vriend. Aan u, wiens brein een onverzettelijk mechanisme en een onwankelbare wil lijkt te bezitten, hetgeen u nu en later verzekert van een onweerstaanbare invloed op deze eeuw, aan u moet ik bekennen dat ik niet meer of bijna niet meer muzikaal denk, hoewel ik er diep van overtuigd ben dat muziek altijd het mooiste expressiemiddel blijft dat er is. Maar ik ontwaar in de composities, oud of modern, het geen overigens alleen een kwestie van datum is, een extreme armoede, een evident onvermogen om aan de werktafel te ontsnappen. Altijd is het werk verlicht door een sombere lamp, nooit door de zon. En boven alles uit is daar het verlangen zijn gelijken te epateren met verwrongen en meestal onaangename harmonieën. Enfin, niets geeft minder emoties dan de muziek, vooral op het ogenblik. En het komt me voor, zonder nu naar bloederige gemengde berichten te grijpen of naar een roman, dat hier iets op te vinden moet zijn. Het is zelfs onnodig om bij muziek te denken. Het is echt belachelijk, zoals sommige mensen een hoekje van hun gedachten hiervoor inruimen. Zelfs de oplettendste luisteraars. Het is genoeg als muziek de mensen dwingt tot luisteren. In weerwil van zichzelf, hun kleine dagelijkse ruzietjes en ondanks het feit dat ze niet in staat zijn iets te formuleren wat op een mening lijkt, het gaat erom dat ze, al is het maar voor een ogenblik, ontheven zijn van de verplichting om zich op hun eigen grauwe, bleke gezichten te concentreren. Het gaat erom dat ze denken dat ze even hebben mogen dromen van een denkbeeldig en dus onvindbaar land. Uw vriend, Claude Debussy.

0: Zo, Paul Duca, zijn tovenaarsleerling, L'Apprentice Sorcier. Zijn bekendste stuk, hij heeft veel meer gecomponeerd, maar eigenlijk hoor je altijd dit. Misschien ga ik ook nog wel eens iets anders van hem draaien, want Debussy waardeerde hem zeer als componist.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: En met De Hollandse Nieuwe, en dat is een bijzonder project van slagwerker Konstantin Napolov. En de afgelopen dagen heb je al kunnen horen hoe hij zoekt naar de juiste instrumentencombinaties. Hij experimenteert, hij zoekt nieuwe oplossingen. Hij zoekt de grenzen van wat mogelijk is op percussie. Ja, en percussie is zo'n breed begrip. Ik geloof dat hij wel 60 of 70 instrumenten gebruikt voor deze opname. Niet gewoon als imponerend trucje, nee, omdat hij op zoek is bij iedere noot naar de juiste klankkleur. Konstantin Napolov, bijzondere jongen, zeer bijzondere slagwerker. En hij heeft een mooie plaat gemaakt met de schilderijtentoonstelling van Modest Mussorgsky, samen met Ralf van Raad. En hij vertelt zelf over zijn zoektocht naar de juiste instrumenten en de juiste mogelijkheden in het laatste deel, de grote poort van Kiev.

Een mooi voorbeeld is de poorten van Kiev, het deel waarin ik de grootste hoeveelheid slagwerkinstrumenten van het hele werk gebruik. Rondom mij staan 15 Thaise gongs, een marimba, een vibrafoon, verschillende bellplates, een tamtam, een grote wingong, een tijgergong en verschillende soorten bekkens. Alleen oude marimba vibrafoon hebben tientallen toetsen en voor bijna ieder instrument gebruik ik weer andere stokken om een eigen klankkleur te krijgen. Maar ondertussen heb ik natuurlijk nog steeds maar twee handen. En van de passages zijn mijn handen al volledig bezet met marimba en klokkenspeelstokken. Terwijl boven de marimba een tamtam hangt en daarnaast twee Japanse tempelbells en een kickdrum moet klinken. Daarom hebben we speciale bitters laten maken die ik met mijn voeten kan bedienen. En in een passage bespeel ik zo 7 verschillende instrumenten alleen met mijn voeten. En dan komt er nog een extra truc bij. Met speciale zizels op mijn bekkens en gongs kan ik een klank laten blijven trillen terwijl ik alweer op een ander instrument speel. Daardoor blijven verschillende klanklagen tegelijkertijd in de ruimte hangen, alsof er meerdere slagwerkers op het podium staan. Het bijzondere is dat al die instrumenten niet alleen bedoeld zijn om zoveel mogelijk geluid te maken. We moesten juist zoeken naar de juiste combinatie van kleuren en klanken, zodat de poorten van Kiev een enorme rijke klankwereld krijgt, die toch herkenbaar blijft. En juist daarna komt het tegenovergestelde. Na al die instrumenten en al die kleuren wordt de muziek ineens bijna volledig stil. Alleen een zachte vibrafoon klinkt nog door. En uiteindelijk gaat het voor mij niet om 60 instrumenten. Het gaat om de zoektocht naar een bijzondere klank. Soms heb je daarvoor 15 gongs nodig en soms is een klein triangeltje genoeg om een hele nieuwe wereld te openen.

De grote poort van Kiev, het laatste deel uit de schilderijtentoonstelling van Mussorgsky. En hier door Konstantin Napolov op veelvuldig slagwerk. En het is een verrijking voor het slagwerkrepertoire. Je hoort ook Ralf Verraat aan de piano en het arrangement is van Marijn van Prooijen. Maar wat een geweldenaar is Konstantin op al die soorten slagwerk. En wat heeft hij er naar zitten zoeken, naar het juiste belletje, naar het juiste geluid op het juiste moment. En ik vind het resultaat fascinerend en inspirerend. Het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night. En morgen hoor je voor de laatste keer iets van deze mooie plaat. De plaat is uitgegeven door Seven Mountain Records en heet Pictures from One's Exhibition. Het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night en morgen hoor je voor de laatste keer iets van deze mooie plaat. De plaat is uitgegeven door Seven Mountain Records en heet Pictures from One's Exhibition.

Oktober. Teder en jong, als werd het voorjaar, maar lichter nog, want zonder vruchtbegin. Met dunne mist tussen de gele blaren zet stil het herfstgetijde in. Ik voel alleen dat ik bemin, zoals een kind iets jongs, iets ouds, eind of begin, iets zo vertrouwds en zo van alle strijd ontheven. Niet als een einde van het leven, maar als de lente van de dood.

Muziek van Eric Whittaker, met de toepasselijke titel Oktober, maar hier een arrangement voor niet één, niet twee, niet drie, nee, vier marimba's. En dat paste goed bij het gedicht dat ik daarvoor las, het mooie, licht melancholische gedicht over oktober, over de invallende herfst van Phasalis. En om compleet te zijn, daarvoor hoorde je uit Ein Deutsches Requiem het vierde deel. Wie lieblich sind deine Wohnungen? In die prachtige, nieuwe, of meest recente opname van Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Dit is Mahler.

Volgende week in de klassieke top 400 op deze zender heel veel meer Mahler. Zijn eerste symfonie, zijn tweede, zijn derde, zijn vierde, zijn vijfde. Maar niet zijn zevende. Dit was het vierde deel Nachtmuziek Andante Amoroso van Mahler. Uitgevoerd door Minnesota Orchestra onder leiding van Osmo Venske. En dat brengt ons bij de echte nachtmuziek. Die is van Lidimert Mattis. Een lullaby voor altviool, Hiyori Tokawa en piano, Kiveli Durken. En daarmee wens ik je een hele fijne nacht.

0: NPO Klassiek. Jij hebt de volgorde bepaald en wij gaan ze voor je draaien. De allermooiste klassieke werken. Je hoort ze allemaal in de Klassieke Top 400. Vanaf maandag, de hele week, elke dag van 7 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. De Klassieke Top 400. Natuurlijk hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/top400.
1: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
2: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
2: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
4: Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van muzikaalleider Gordon Nikolic Beethovens 8e symfonie. Een orkestraal meesterwerk van 15 tot en met 18 oktober in Alkmaar en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Klassiek aan de Rijn. Geniet van prachtige concerten in de sfeervolle Cunerenkerk van Rhenen. Op zaterdag 3 oktober neemt Combattimento u mee naar het Londen van Händel met muziek van Händel en zijn tijdgenoten. Voor tickets en alles over het programma klassiekaandderijn.nl.
8: Zin in de legendarische jaren 80? Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 80. Luister nu via NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
9: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
10: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
11: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
12: Kom naar de betoverende familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Een spannend avontuur van Opera Rebels en Opera Today. 16 oktober tot en met 7 februari in het theater bij jou in de buurt. Tickets op operarebels.nl.
11: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
12: Kom naar familieopera Hans en Grietje op de vlucht. Tickets op operarebels.nl.
13: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 2 oktober. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt nu zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt daardoor nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden de doodstraf opgelegd omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar oud. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee niet door. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar uit rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind. Het is daarbij een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.